bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

had je gewaarschuwd. Het wordt donker om je heen. Je zou toch veranderen? Maar je blijft toch van steen.

zagen ze uit. Maar geloof me, straks heb je ze nodig. Want je hebt geen rode duit.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Goedemorgen, wakkere mensen.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: En bedankt Christian
1: Veldhuizen.
2: Bonenbakker. Goedemorgen. Wacht even hoor, hier gebeuren hele spannende en ingewikkelde dingen die ik eigenlijk nooit had willen voorzien. Maar ik wilde eigenlijk zeggen dankjewel Christian Bonenbakker voor het feit dat je mij nog even helpt herinneren aan een toch wat lastige avond als het gaat om voetbal. Want ja, Twente en Ajax, dat zag er niet uit. En nu hebben we wel alle knopjes goed te pakken, dus ik denk al, wat gebeurt hier allemaal? Lekker spannend. We kijken heel even of er nog problemen zijn met het vervoeren van A naar B. Nou, sowieso niet op de weg, daar schijn je gewoon door te kunnen rijden. Terwijl ik vanochtend wel het gevoel had, Tienis, ik weet niet of jij dat ook had, dat er gewoon meer drukte was op de weg. Alsof mensen al bezig waren om te vertrekken vroegtijdig om naar een vakantiebestemming te gaan. Daar kreeg ik het gevoel van.
4: Of vroeg naar het werk en weer vroeg naar huis, dat kan ook.
2: Dat kan natuurlijk ook, ja. Tropenrooster. Ja, dat gaat bij ons gewoon niet op. Wij beginnen iedere dag gewoon vroeg. Dus hartstikke idee, daar zijn we dan. Slaap uit de ogen was wel even noodzakelijk. Dat hoorde je zojuist. Het is 4 over 6, maar door een kapotte spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. Dat is de enige boodschap die ik moet meegeven. Nou, als alles weer goed staat, kunnen we weer officieel gaan beginnen.
1: Rick van Veldhuizen.
2: Ja hoor, heerlijk. Dit

0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Paul.
1: Hé, hey, Kleppie.
0: Hey,
1: ja, een bijzondere goedemorgen van Veldhuizen.
0: Daar ben ik.
1: Heb je het overleefd?
0: Nou.
1: Die moutige plaknacht.
0: Nou, valt mee, hoor.
1: Tinea Schoonheid. Yo, daar gaat hij weer, hè?
0: Ja.
1: Richting dat golfbaantje.
0: Oh.
1: Ja, het was wel iets warm, hè?
0: Iets? Maar, valt mee, toch?
1: We moeten het er maar weer mee doen.
0: Jazeker.
1: Nog één dagje moutig. Met temperatuur richting die 38, hè.
0: Lekker, man.
1: En daarna wordt het weer iets normaal.
0: Hoopje.
1: Leefbaarder.
0: Hoopje.
1: Even Veldhuizen, ja, voor de vrijdag, zal ik zo te denken. Aan een lekker plaatje van de Cats.
0: De
1: een
0: Cats.
1: Oude klappert. Heerlijk. En ik ga in ieder geval even de pinposities veranderen. Ik ben in een leuke bui, dus ik zal ze even op moeilijke plaatsen zetten.
0: De puntposities.
1: Ja, dat vinden ze leuk, hè.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg, Luppie, alvast een moutig weekend gewenst. Titom, afknijpen.
0: En droog zwaaien natuurlijk. Ja.
2: Want als de derde dag is begonnen.
0: En dat is hij, hoor.
2: En je

0: De show en vooral die twee mondhoeken. Hè? Pak ze even vast als het niet helemaal vanzelf gaat. En pak je ene mondhoek erbij, je andere mondhoek erbij. En druk ze een beetje omhoog, jongens. Want het is vrijdag en het weekend staat voor de deur. Hatsje, lekker toch? Zo, het is vandaag de 14e. Ja, ik zeg goed, 14 augustus en het is de vrijdag. Blijdschap alom bij een ieder. Of je nou met vakantie gaat of lekker twee dagen gaat genieten van uit kunnen slapen. Ik denk dat ik morgen niet voor 10:30 mijn bed uitkom. Dat ik gewoon echt even volle bak ga genieten van het feit dat er geen wekker klinkt. Heb je ook zo'n pleurenzekel aan wekkers of niet?
1: Nou ja, ik vind ze niet altijd heel fijn. En ik heb nu even weer een andere wekker ingesteld. Dus daar word je niet heel fijn mee wakker, nee.
0: Nee, ik heb ze vanochtend ook weer gehoord. Zo'n soortachtige van... Maar het is de enige manier om wakker te worden. Anders kom ik er echt helemaal
1: niet. Nou ja, ik had eerst een wat liever toontje. Want dat met die andere, daar kreeg ik echt gewoon bijna hartaanval van 's ochtends. Maar ja, van de week is dat een beetje bijna mislukt,
0: zeg
1: maar. Nee,
0: dat klopt, ja. Dat vertelde je al.
1: Dus ja, daar heb ik van geleerd. Dus ik heb hem nu maar weer even aangepast. Maar ja, daar word je niet heel fijn wakker door. Nee.
0: Ja, ik zei ook al gisteren van... mijn vrouw heeft iedere keer weer wat anders. Maar waar ik helemaal gek van word, zijn van die mensen die worden dan wakker. Dan hebben ze van die krekeltjes die je hoort. Of fluitende vogeltjes. En daar worden ze al wakker van. Dan denk ik mezelf, ja...
1: Als daar zou ik echt niet wakker van.
0: Nee, ik niet. Dan blijf ik gewoon
1: in mijn coma. Ik denk dat ik daar alleen maar verder van ga slapen, denk ik. Ja.
0: En klaar.
1: Heerlijk.
0: Ja, maar goed, misschien heb je gewoon een vierdaagse werkweek. En denk je bij jezelf, ik ga even lekker uitslapen. Ik sla dit allemaal even over. Maar daarom zeg ik ook tegen ieder op vrijdag, meld je even present. En wat ik ook wel heel erg fijn zou vinden, want dat heb ik nu na een week toch wel. Dat ik denk, wat is nou de ultieme remedie om 's ochtends vroeg fris en fruitig te kunnen opstaan? En ga dan niet zeggen van ja, ga een beetje op tijd naar bed. Want daar ben ik niet zo heel erg van. Het was gisteravond 10:45. Ik heb nog even die twee voetbalwedstrijden gekeken van FC Twente en Ajax. Ja, het zou jou boeien, Tinus. Maar ik vind dat leuk. Maar bijna de inzien was het toch beter geweest om naar bed te gaan. Want het waren waardeloze wedstrijden. Echt waardeloze wedstrijden. Maar waar word jij fris en fruitig van als je, goed 's ochtends vroeg moet opstaan. Wat is voor jou de ultieme remedie? Want kijk, als ik hier even in het lijstje kijk, dan zie ik allemaal mensen die echt gewoon veel vroeger nog zijn opgestaan dan ik zelf. Dus ja.
1: Ik douche altijd lekker 's ochtends. Ik sta om 4 uur in de douche.
0: Echt waar? Ja. Oké, dus dat is de remedie.
1: Ja, daar word ik lekker wakker van. Mm. En gewoon even rustig ontbijten thuis.
0: Ja, dat heb ik. Nou ja, ontbijten. Doe je dan echt uitgebreid met alles op tafel? Of,
1: Nee. Ik ben meer van een gezond ontbijtje. Dus een kwarkje, een yoghurtje, een shakey. Of,
0: ik had vanochtend een stuk ontbijtkoek in mijn hand.
1: Of een warme havermout. Vanochtend had ik lekker mager kwark met framboosjes, aardbeidjes en besjes.
0: Ja.
1: En dan met een heel klein beetje een topping overheen. Dat
0: topping
1: ook
0: gewoon.
1: Dat zat ik even lekker op te smikkelen.
0: Een lekkere topping. Goed mensen, nogmaals, het is vrijdag vandaag. Dus dat betekent, kom maar door met al die leuke verzoekplaten. Heb je een plaat waarvan je zegt... Nou, die zou ik graag willen horen. Zo benieuwd wat jij dan te melden hebt. En verder hebben we natuurlijk ook nog het nieuws van vandaag. Zou ik bijna vergeten, maar gelukkig, ik heb al mijn hersenen bij elkaar. Steeds meer huisartsen laten AI... Sorry, ik moet even lachen. Steeds meer huisartsen laten AI meeluisteren tijdens een gesprek met een patiënt. De computer maakt daarna automatisch een verslag van het gesprek. En dat gaat dan in het patiëntendossier. Dat bespaart de huisarts tijd en zorgt voor meer aandacht tijdens het gesprek. Dat vind ik op zich wel mooi, dat ze gewoon tegenwoordig weer in je ogen kijken. Dat ze zeggen van, zegt u het maar.
1: Voorheen... Ja, dat is wel zo, want ze zitten altijd naar het computerscherm te kijken als je tegen hun zit te praten. Dat is echt, ziet er heel stom uit, maar aan de ene kant... Ja, dan denk je wel, al die gegevens gaan wel lekker het internet op.
0: Ja, nou ja, weet je, wat is er tegenwoordig nog geheim? Ja, goed, dat is ook een probleem. Heel veel mensen vragen zich af hoe het zit met de privacy en de medische gegevens. Nou ja, weet je...
1: Ja, dat is ook wel zo. Maar het is wel zo, het is nu heel oneerbiedig om bij de dokter te zitten. Want ze kijkt je gewoon niet eens aan als je binnenkomt.
0: Precies. En wat is er mis mee als ik nu zou zeggen, jongens, ik heb diabetes 2... Dus dat is een beetje mijn probleem.
1: Ik heb een ontstoken teen bijvoorbeeld.
0: Ja, nou goed.
1: En, dan
0: weten jullie dat ook even met z'n allen, hebben we deze gezegd. En verder, de warme en droge zomer heeft grote gevolgen voor de Nederlandse bedrijven. Volgens ABN AMRO profiteren vooral bioscopen, bouwmarkten en installatiebedrijven. Zo zoeken mensen verkoeling in de bioscopen en worden airco's, ventilatoren en zwembadjes heel veel verkocht. Voor onder meer de landbouw, binnenvaart en mensen die buiten werken zorgt de hitte juist voor problemen. Heb jij er gisteren last van gehad of niet?
1: Nee, want ik lag gisteren heerlijk, toen ik in de middag thuis kwam, lag ik heerlijk op mijn luchtbedje in het water.
0: Echt, hebben jullie zwemmen thuis?
1: Ja.
0: Dat meen je niet.
1: Dus ik heb heerlijk even... Ik probeer er nog een beetje, maar ik heb heel hard mijn best moeten doen om bruin te worden in Italië.
0: Oké. Okay.
1: Dus wil ik graag zo nog eventjes nog van genieten.
0: Oké, okay. Prima. Dus, maar ja, zwembad...
1: Ik heb even afgekoeld gistermiddag. Nee,
0: ja, mensen, wat doe ik dan? Ik ben gisteren gewoon na het eten van een witlofsalade tussen de middag...
1: Oh, lekker.
0: Heb ik even het bakje naast me neergezet en zijn mijn ogen dichtgevallen... en werd ik wakker met een beetje kwijl uit mijn linker mondhoek. Dus dat is zoals bij mij eruit ziet. Jij hebt gewoon een zwembad. Wauw! Ja, dat is voor hier maar weer. Zo zijn de zaken verdeeld hier. Mocht jij nog een leuke plaat hebben... waarvan je zegt, van daar word ik blij van op deze vrijdagmorgen... stuur me even door via de NPO Luisterapp. Klik dan even op Ster en dan komt

0: 14 augustus 2026. Vrijdag. Heerlijke Vincent. Dan hoorde je bij Sterren NL. Goedemorgen. Lekker dat je er alweer bij bent. Er zijn de nodige mensen die wakker zijn. Ik zie ook dat er al heel wat verzoekplaten worden aangevraagd. Dat is ook erg leuk om te zien. Dus we blijven vooral mee doorgaan. Wat ik ook wel zin in heb deze morgen, Tinus, is een beetje happy hardcore. Daar zijn wij natuurlijk in Nederland heel erg goed in. Hebben we in de jaren 90 echt gewoon wat dat betreft veel pluimen voor gekregen internationaal. Dus ach, waarom ook niet? Dus mocht je mij nog even willen inspireren, je weet me te bereiken via de NPO Luister App. Het is even kijken, 7:08. Dus
1: het is weer 6:00 in de ochtend en dan weet je het wel.
0: Ik zei 7:08, hè?
1: Het is

0: Rick mag ook in dit geval, want ik zit hier voor Marcel. En Marcel geniet van een drietal weken vrij, waarvan de eerste zojuist min of meer gepasseerd is. Melis, eens kijken, staat hier Scholten. Die meldt zich ook. Goedemorgen, Melis.
1: Een hele goede morgen, clubje Ricky en Tinia. Hier Melis vanuit de taxi. Vandaag weer een mooie lange dag. Laat iedereen rekening mee houden dat het warm wordt en dus onnodig drinken. Rick, wat dacht je ervan? Een mooie oude van de vrijbuiters uit de piratendoos van Marcel.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, goed weekend allemaal. Okay. En houdoe en bedankt.
0: Merk je ook dat als de week geëindigd is en de mensen moeten dan ineens wat inspreken, dat alle woorden ineens een stuk langer worden, omdat het best moeilijk is om na een hele heftige week met vroeg opstaan de zinnen wat dat betreft compact te maken. Dat is wel grappig. Dat is een vrijdaggevoeletje. Wat kom jij nog tegen?
2: Eventjes kijken. Ja, er wordt vooral ook al heel veel verzoekjes ingestuurd. Dus daar zijn we allemaal lekker mee bezig. Want we gaan het eerst weer verzoekpraat draaien. Sascha zegt, goedemorgen Rika Tinia. Ik ben er ook erbij. En kan je van mij en mijn man die vandaag mee is op de vrachtwagen Django Wagner met Weekend draaien. Alvast bedankt en fijn weekend allemaal.
0: Ja.
2: Hanneke zegt dat ze bij is. Jesper wil graag Blauwe Bus met Volendammer Vrouw horen. Koen zegt, goedemorgen. Ik wil graag tussen jou en mij van Jan Smit en Welen aanvragen. Norbert zegt dat hij erbij is. En Peter zegt, goedemorgen Rick en Tinia. Ik ben onderweg om het laatste asfalt te laden voor de A1. En ik heb voor jullie en de rest van Nederland even nagevraagd, maar maandag gaat de A1 weer open.
0: Ja, maar is het dan om 6 uur, zodat ik gewoon meteen kan doorrijden? Of moet ik dan weer het hele Soesterbos door?
2: Nou ja, dan wordt het dinsdag misschien weer. Ik heb geen idee. En Mika zegt, morgen Rick en Tinia, we gaan nog even rondje Groningen en Drenthe doen. Even de winkels volstotten met kruidnoten.
0: Kruidnoten, daar gaan we weer.
2: Alvast fijn weekend.
0: Sinterklaas,
2: jeetje, ja, ik was gisteren ook bij een winkel, daar lagen ze ook al in. Ik denk, nou, dat is niet normaal.
0: Om toch gek van te worden. Michel Schumacher.
3: Hey, Rick en Tinia. Schoen. Iedereen die luistert, allemaal goedemorgen. Zou je misschien goedemorgen zonneschijn van de wannabies kunnen draaien? Hey, fijne werkdag.
0: Ja, goed. Heel veel mensen vragen plaat aan. Marco vraagt ook de plaat aan. Dat is deze.
4: Hallo.
0: Juist. Kennen we die nog? Job op de radio.

0: van mensen die zich verzameld hebben bij Sterren NL. Goedemorgen allemaal. Oh, we krijgen ook nog heel veel berichten binnen. Even kijken, deze is van Ryan Dijkhuizen. Ryan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rick.
0: Zo.
1: Media Clubby. Vanavond weer lekker onderweg naar werk. Vandaag een kort dagje, lekker tropenrooster.
0: Prima.
1: In plaats van tot 12 uur, werken we lekker tot 11 uur. Dus zo komen we de dag. Prima door. Fijn weekend allemaal.
0: Ja, het was ook verschrikkelijk. Gisteren kwam een van de kinderen thuis. Dat was Bart, die van de week op de radio was.
2: Oh.
0: En Bart kwam thuis al, wat was dat, een minuutje of één of zo. Dan kwam hij al thuis. Ik dacht mezelf, wat is hij hier aan het doen? Maar ja, die wordt al eerder naar huis gestuurd. Want te warm om te werken of zo, weet ik veel. En vandaag is hij vrij.
2: Lekker.
0: Oh, zo.
2: Tropenroostertje, heerlijk.
0: Ik zou net willen zeggen, is dat hier ook mogelijk? Is dat hier ook te regelen? Maar ik ben bang van niet.
2: Ja, nou, wij zitten hier niet klaar, hoor ik. Wij zitten heerlijke 22 graden hier in de studio.
0: Ja, ja, ja, ja, maar je kunt toch alles aangrijpen om nog een dagje vrij te kunnen krijgen. Ja.
2: Je zit hier maar 3 weken, hè?
0: Dat is waar. En hierna nog maar 2 weken. Dus
2: oh, ja, dat
0: zo,
2: is waar,
0: snel,
2: ja.
0: Zo snel gaat het allemaal. Blijf ze vragen. Blijf ze aanvragen. Vooral de verzoeknummers en dus ook de truckerstrek. Komen er nog berichten binnen die jij nog even mag voorlezen, Tinus?
2: Ja, er wordt al wat aangevraagd voor Henk Wijngaard. Zie ik hier door Erwin. Bibi zegt goedemorgen. Wij gaan richting onze laatste bestemming voor de vakantie. Italië met Manlief.
0: Oh, lekker.
2: Kijk, oh, en Peter reageert nog even over de A1. Hij zegt, als het goed is, om 5 uur 's ochtends is de A1 open aanstaande maandag.
0: Ja, dat Soesterbos, dat is ook zo'n ramp. Dan moet je oppassen op allerlei wild dat eventueel oversteekt. En dan hebben ze overal van die hobbeltjes in zitten. Dat je heel je auto iedere keer ondersteboven flikken bijna. Dus daar word ik er gek van. Verder nog?
2: Ja, Johnny zegt, goed wakker worden is bij mij een combinatie van gezond eten.
0: Ja?
2: En 's morgens gaat bij mij een wake-up light aan. Dit houdt erin dat ik 20 minuten voor de wekker rustig een lampje aan gaat,
0: ja,
2: die dan steeds feller wordt. En dat werkt dus echt.
0: Geloof mij, dat doe ik 1 keer en daarna slaapt een vrouw me heel hard. Want die zegt van, ja, leuk.
2: Ik heb ook een hekel aan licht 's ochtends.
0: Dat jij om 6 uur wil beginnen. Maar uit dat licht! Dus dat gaat hem niet worden. Ben je er een beetje doorheen? Of,
2: Nou, Michel stuurt nog goedemorgen, Rick en Tinia Clubje. Vandaag de allerlaatste werkdag en dan heerlijk vakantie vanaf maandag.
0: Wow.
2: En dan luisteren we wel mee naar vanuit Kroatië.
0: Leuk. Kijken we nog even naar de wegen van Nederland. Die zijn vrij. Het enige probleem speelt zich af op het spoor van de Nederlandse spoorwegen. Door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. Wat is een kapot spoor? Tegenwoordig is ook, ik zeg wel eens een keer, nou dat vind ik zus of zo. Ja, dat vind ik kapot goed, hoor ik dan thuis. Dan denk ik, ja, dus, wat is kapot tegenwoordig nog? Kapot is ook goed eigenlijk. Dus kijk maar even. Goed, we hebben ook nog een plaat aangevraagd gekregen. En die komt van Brian. Brian, we gaan hem zo meteen draaien, hoor.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, mijn volume is vandaag ook wat harder. Want jongens, het enthousiasme voor de vrijdag.
3: NPO
0: Sterren NL. It's a wonderful day. Echt een heerlijke dag. Brian, deze is voor jou.

0: Pak maar mijn hand. Ik neem je mee naar het weekend. Op een vrijdag als deze. Oh, en het wordt een lekkere warme vrijdag. En over warme gesproken. Ja, je dacht misschien dat ik het vergeten was. Maar nee, kom je daarbij. Wie zou Jan kunnen vergeten? Niemand
1: dan? Hij voorspelt altijd het weer. En de zon schijnt elke keer. Oh, wat lekker.
0: Zo lekker, echt waar.
1: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held, baal als een ster.
0: Durf te wedden dat hij geen regen gaat voorspellen. Ja.

0: winter zon misschien vandaag.
1: Goedemorgen Rick, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is er veel zon en het is droog. De wind is zwak tot matig, komt uit het zuidoosten. Temperaturen gaan snel omhoog naar 35 graden in het noorden tot 38 graden in het zuiden. En de vooruitzichten voor zaterdag, dan krijgen we te maken met afkoeling en mogelijk onweersbuien. Eerst nog 27 graden op zaterdag, later naar 22 tot 24 graden. En hier onze spreuk, is de eerste week in augustus heet, zorg dan voor goed warm winterkleed.
2: Oké.
3: Vroege vogel.
2: Ja, vroege vogels hebben we ook natuurlijk nog. De oproep is van Tinia.
4: Ja, als jij nu luistert, dan ben je eigenlijk automatisch al een vroege vogel. Je hoeft eigenlijk alleen maar een ticket in te dienen in de NPO Luister app. En dat is dus jouw voornaam. Dus schrijf nu jouw voornaam in de NPO Luister app in het kanaal van Ster NL. En wie weet word je uitgekozen. En dan kom je zo meteen even in de uitzending.

0: deur staat. Nou, en de nodige mensen melden zich ook met allerlei berichten, zoals Jesper. Goedemorgen, Jesper.
1: Tinia en Clubpie, goedemorgen weer. Het is vandaag super vrijdag. Ja, zeker. Mensen, laatste dag voor het weekend. God, heb ik er weer zin in.
0: Nope.
1: Morgen weer even 10 kilometer
0: niet
1: in
0: waar.
1: De benen.
0: Niet waar.
1: Gelukkig niet zo warm nog, maar we gaan er weer een mooie dag van maken.
0: Ja.
1: Werk ze en ciao de bako.
0: Ja, Jesper is de man die iedere ochtend 10 kilometer loopt. Jesper, probeer eens even wat meer detail te geven aan mij. Ik probeer me daar een voorstelling van te maken, want het is al belachelijk vroeg. Hoe laat ga je meestal beginnen met die loop? Hoe laat eindig je dan meestal? Wat doe je daarna? Ga je dan onder de douche staan? En ja, kun je misschien een foto van jezelf maken? Want ik denk altijd, Tidia, dat mensen die 10 kilometer iedere dag lopen, dat die echt een beetje broodmager zijn. Heel erg smal gebouwd, heel rank gebouwd. Een soort van Dolf Jansen, maar dan anders. Dus maak ook eens een foto van jezelf, zodat we weten wie we voor ons hebben. Komt er nog meer binnen die bij jou misschien zijn opgevallen of niet?
2: Even kijken, er worden al minstens wel lekker vroege vogels ingediend. Goed bezig, jongens. Even kijken, Vincent, goedemorgen. Radio Vriendje Penner weer bij onderweg naar Duitsland met de truck vroeg weggegaan. Om 4 uur vertrokken vanochtend. En nu genieten van een hele mooie zonsopkomst. En draait voor mij maar een mooi plaatje van Janne, zwevend naar het geluk.
0: Oké. Okay.
2: En Marcel zegt, heerlijk dit, net ook 1,5 uur mee wakker geworden. Stuurt Marcel.
0: Dat Charlie Lono's.
2: Charlie Lono's, inderdaad. En Edje Downer zegt, lekker Nederlandstalig ik, maar wel lekker hakken.
0: Hakken. Altijd vrijdag is hakken lekkerder dan op andere dagen, moet ik zeggen, hoor. Dan komt hij goed binnen. Goed, dan ook nog even iets anders. Wij zijn op zoek geweest naar een truckerstrek. En ja, geloof het of niet, uiteindelijk komt er altijd wel weer eentje boven drijven. Een plaat van al die mannen en vrouwen met een stuur in hun hand.

0: vandaag. Weer blikkendag, want het is vrijdag. En dat betekent dat de groene blikken wat dat betreft weer mogen worden opengetrokken. En ook blikken van een andere kleur, dus geen probleem. En misschien kun je het ook een keertje non-alcoholisch doen... of is dat een hele rare opmerking?
1: Nee hoor.
0: Nee hè?
1: Nee.
0: Jij en ik drinken allebei geen alcohol.
1: Nou, ik drink wel alcohol, maar niet zoveel.
0: Nee, ik helemaal niet. En toch kan je daar vrolijk van worden. Dat is misschien heel lastig om uit te leggen. Maar het kan, het bestaat, dus het is allemaal mogelijk. Oh, daar is hij.

0: Goedemorgen, vroege vogel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, zegt ze met enige voorzichtigheid of ze het wel of niet is. Ja, jij bent het. Wie ben jij?
1: Ik ben Lin.
0: Hi Lin. Je zit in de auto en als ik even zo luister, moet dat de A28 zijn of de A50? Ik weet het niet.
1: Nee, ik rijd in een binnenwijkje ergens.
0: Binnenwijkje?
1: Ja.
0: Oké, waar zit je?
1: Hattem.
0: Of ze lekker langs de IJssel rijden?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, gezellig. Op Doorlijkse puntjes een beetje van Gelderland. Hé, wat doe je zo vroeg op, Lin?
1: Onderweg naar mijn werk.
0: Waar werk je dan? Zwolle?
1: DPNT. Nee, Hattem.
0: Ook in Hattem?
1: Ja.
0: Oké, nou gezellig. Alle dingen fout beantwoord door mij. En wat doe je daar?
1: Ik werk in de logistiek.
0: Logistiek? Nou, dat is een breed begrip, hè. Wat doe je dan precies?
1: Op een heftruck, vrachtwagens laden, lossen en...
0: Wacht even, ben jij zo'n vrouw die met twee lepels kan eten?
1: Ja.
0: Echt waar? Heerlijk. En dat kontje dat dan van links naar rechts gaat zwaaien... Heel veel mensen vergissen zich vaak hoe moeilijk heftruck rijden is, hè?
1: Ja, het is even inkomen, maar het went wel.
0: Ja? Daarmee zeg maar versla jij... Heb jij een man of niet?
1: Ja, ik heb een man, ja.
0: Oké, dan kan je dus beter auto rijden dan je man waarschijnlijk, of niet?
1: Nou, ik denk dat hij er anders over denkt, maar...
0: Het is wel zo. Vroege vogel, hoe laat stond je vanochtend op?
1: Half zes,
0: hartstikke idee. Nou, dankjewel voor het melden van jou als vroege vogel. Leuk dat je erbij bent. Doe dat vooral. Kan ik nog een plaat voor je draaien?
1: Die nieuwe van New Media.
0: Oh, vind je die zo lekker?
1: Ja, vind ik echt een lekker nummertje.
0: En wel, hoe heet die?
1: Ja, dat weet ik even niet zo snel. Ja.
2: Ik bleef geloven.
0: Ja, je hoorde meteen dat het hem is. En je hebt een zwak voor haar. Ik wens je veel plezier en zorg ook dat Sterren NL aanstaat bij jullie bedrijf, hè?
1: Ja, altijd.
0: Oké, dankjewel.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Goedemorgen, 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. En het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit, nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
4: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
2: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen vriendjes van de radio. Goedemorgen vriendjes van Nederlandse muziek. Dit is Sterren NL. Het is de vrijdag 14 augustus 2026. En ja, ik merk zeker ook via de appbox die wij hier hebben dat er een grote mate van vrolijkheid en blijheid is. Iedereen vraagt van alles en nog wat aan. En de een buitelt nog over de ander heen, terwijl de ander nog moet opstaan. Ja, het is gewoon een soort van feestje wat hier plaatsvindt. Kijken we even naar de weg, dan zien we dat het daar ook feest is. Want iedereen kan doorrijden. Tenminste, dat is wat wij hier op ons beeldscherm zien staan. Enig probleem, dat is een kapot spoor. Dat zou zijn tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En daardoor rijden er nauwelijks treinen. En even later kreeg ik dan weer de mededeling van iemand die kennelijk dicht bij het vuur zit. Die zei, nou, het spoor is helemaal niet kapot. Maar er zijn bepaalde dingen die daar nog even moeten gaan gebeuren en dat wordt uitgelegd als een kapot spoor. Ja, hallo. Ik lees gewoon voor wat er staat, hè. Dat heeft voor alle duidelijkheid. Ik ga het niet allemaal langs en even controleren of het allemaal ook zo is. Welkom bij het tweede uur. Wat ga je trouwens van het weekend doen, Tinus?
5: Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik heb verjaardag van mijn neefje en nichtje.
1: Ja?
5: En zondag ga ik naar Boel Rock Festival in Drouwenermond of Zand. Ik weet het niet. Volgens mij Drouwenermond, ja.
1: Oké, dus je gaat naar Bart.
5: Nee, ja, Bart komt eerst naar mij en daarna gaan we naar hem.
1: Want jullie zijn wel natuurlijk van de Boer Rock.
5: Nou ja, hij niet. Ik ga er met vriendin heen.
1: Hij niet?
5: Nee. Ja, nee, hij is wel van, maar hij gaat niet naar dat festival.
1: Nee? Oké. Okay. Nee. Dus je doet ook heel veel dingen ook zonder hem?
5: Ja, kan dat niet?
1: Kan prima. Kan prima. Maar bedoel, jullie zien elkaar al zo weinig.
5: Nee, ja, klopt. Maar een keer een dagje uit met vriendinnen, dat is ook leuk, toch?
1: Oké, okay, nou ja, goed. Iedereen wat je wil natuurlijk. Geen enkel probleem. Goedemorgen. Mocht je even willen melden, dat kan allemaal via... Ik merk gewoon dat ik aan het weekend toe ben. Kan allemaal via de app van SterrenNL. Gewoon even naar de NPO luisteren. Dan komt het allemaal dik voor elkaar. In dit uur gaan we ons bezighouden met...
5: Ja, met de battle zometeen. We hebben Joeri natuurlijk met de film- en serietips. En ja, voor de rest vooral heel veel leuke muziek.
1: Ja, en dan wil ik even graag melden dat ik weer een plaat heb bedacht... waar jij het moeilijk mee gaat krijgen.
5: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
5: Maar jij misschien ook bij mijn plaat.
1: Nou ja, wij zitten namelijk momenteel op een ex-equo. Dus ik wil hem eigenlijk deze week gewoon krijgen.
5: Dat is spannend, ja. Dus ik snap het.
1: Gaat zometeen allemaal gebeuren.
0: Rick van Veldhuizen.
1: Goedemorgen.

0: blijf het nog steeds leuk vinden, dit liedje. Heel vrolijk. Willem en Jan. Volle duidelijkheid. Mag jij jezelf bepalen wat er voor achternamen achter horen? Ik denk maar dat je het zelf ook opgehoord. Willem is zeg maar niet de naam waar hij vaak mee voor de dag treedt. Het is eigenlijk een naam, maar ja, ik vond het een leuke combo. Tussen jou en mij hoorde je bij Sterren NL. Goedemorgen op deze vrijdag. Kijken we heel even naar het nieuws. Wat houdt ons allemaal bezig? Steeds meer Nederlandse rokers kopen hun sigaretten en check in het buitenland of via de illegale handel. Soms is dat hetzelfde. Volgens onderzoek in opdracht van de tabaksbranche kwam vorig jaar bijna 45% van de gerookte sigaretten niet van de Nederlandse markt. Ja, dan loop je een hoop accijnzen mis. De branche stelt dat de overheid daardoor miljarden aan het missen is aan belastinginkomsten. En waarschuwt dan ook dat de illegale handel steeds verder aan het doorgroeien is. Dat is wel grappig. Vorige week kwam ik op vrijdag door Luxemburg terug vanuit Spanje.
1: Ja, daar schijnen ze het goedkoopste zijn.
0: Ja, mijn kinderen roepen dan altijd van kunnen jullie misschien ook wel meenemen? En dan, ja, wij verfoeien het feit dat zij toch ondanks onze opvoeding gekozen hebben voor het roken. Wat wij echt gewoon echt doodzonde vinden. En niet zozeer om hen te pesten, maar omdat we van ze houden. En we gewoon niet willen dat ze allerlei dingen krijgen waar wij ze niet, ja, voor op de wereld hebben gezet. Maar en niet alleen zij, maar ook andere mensen vragen aan ons. Zeggen jullie zitten bijna in Luxemburg, hè? Ja?
1: Ja.
0: Kun je misschien
1: mee.
0: Ik neem dus principieel helemaal niets mee.
1: Nee,
0: maar dan
1: dat snap
0: nul.
1: Ik.
0: Dus ik wil voor iedereen met liefde alle dingen doen. Maar mensen die je kent, van wie ik hou, ga ik niet kapot maken met troep die ik heb opgehaald.
1: Ja.
0: Dus ik doe het gewoon niet.
1: Ja, dat snap ik.
0: En dat geldt even zo voor drank. En misschien ben ik echt een lulletje rooswater. Denken jullie allemaal van, jeetje. Ga lekker in het klooster zitten, gozer. Nou ja, goed, weet je. Zo kijk ik er tegenaan. En ik heb helemaal geen negatief oordeel van mensen die roken en drinken. Dat vind ik allemaal prima. Alleen, ik doe het zelf niet. En ik wil gewoon niet dat mijn mensen van wie ik hou, dat zij dat doen. Is dat raar?
1: Nee hoor, ja, dat is een mooie gedachte.
0: Ja, ja. Toch? Ja, nou precies dat. Een compleet afgebrande tuinstoel zorgt voor een mysterie in het Limburgse Nieuwstad. Oh, dat is echt een leuk klein plaatsje. Dat is toch een ouderwetse stadsrecht gekregen destijds. Maar het is eigenlijk een dorpje. Dus waarschijnlijk als je daar roept van, hoe heet je dat dorp? Nee, stad. Nieuwstad. Het is een beetje op dat smalste puntje van Limburg.
1: Okay.
0: Daar zit Nieuwstad. Het is een beetje, vind ik ook Duits.
1: Googelen zo.
0: Ja, zeker doet. Mooi plekje, een mooi kerkje erbij. Bewoner Willy Hoefsteders ontdekte gisteren ochtend dat zijn stoel in as was veranderd. En het kunstgras dat eronder lag was ook verbrand. En op de camerabeelden is rond dat moment een opvallend licht te zien. Willy denkt zelf aan een meteoriet, dus een vallende ster. Of dat werkelijk de oorzaak is, dat valt natuurlijk nog te bezien. Maar Willy gelooft er heel erg in. Het is natuurlijk wel heel raar dat ineens je thuisstoel in de fik vliegt.
1: Ja, ja, zonde.
0: Maar goed, de meteoriet zou hem op je kop krijgen dan. Ja. Het RIVM waarschuwt deze vrijdag voor smog in het noorden, oosten en midden van Nederland. Door het zonnige weer en de weinige wind kan de luchtkwaliteit daar slecht worden. Mensen kunnen daar last van krijgen. Door te gaan hoesten heb ik zelf momenteel ook heel even last van. Ik kom ook uit het oosten van Nederland, dus dat zal waarschijnlijk zijn. Kortademigheid en irritatie aan de ogen, neus en keel is daarbij dan een probleem. Naar verwachting verdwijnt de smog vrijdagavond weer als koelere lucht het land gaat binnenkomen. Nou, dus mocht je momenteel aan de hoes zitten. Ik zit zelf ook constant een hoesje te onderdrukken.
1: Ja, ik heb vooral last van alle airco's van de afgelopen weken. Heb ik last van, nog steeds last van.
0: Iedereen heeft overal last van tegenwoordig.
1: Nee, ja, maar dat is zo. Ja, de airco's, dat zijn echt van die...
0: Ik vind het heerlijke airco.
1: Van die vieze dingen waar je zo ziek van kan worden.
0: Oh, bij mij staat hij vol aan in de auto. Wat voor temperatuur heb jij in de auto?
1: Ik heb hem meestal altijd een beetje rond de 18, 19 graden.
0: Oké, heb ik ook. Heb ik ook. Dus,
1: maar ook niet volle gas. Echt heel zachtjes.
0: Nou, dat is heel grappig. Als ik dus naar Spanje rijd, dan zet ik hem dus wel op vol gas. Dus dan kom ik uit de auto en dan beslaan we brillenglazen.
1: Zo, ja, dan heb je wel goed koud staan, ja.
0: Dan heb je goed gekoud staan, ja.
1: Dan rij je gewoon eigenlijk in de vrieskist.
0: Een soort van, ja. Heel veel mensen zijn daar verbaasd over. Dat was leuk. Ik ben 13, 14, 15 jaar geleden met mijn meisje begonnen aan dit leven. En zij was altijd heel anders ingesteld. Zij hield van heel veel warmte. Ze had een elektrische deken. En ze zette ook altijd in de auto de temp op 22 graden zo'n beetje. En dat vond ik echt irritant warm. Dus die kwam bij mij in de auto. En die deed bij mij lange ritten. En die zat op een gegeven moment met een deken over zich heen te rillen. En tegenwoordig heeft ze dat dus helemaal niet meer. Komt ze bij andere mensen in de auto en zegt ze, kan die kachel even wat zachter?
1: Oh.
0: Dus je kunt daar dus wel aan wennen.
1: Nou, dan hoop ik dat het voor mij ook zo gaat werken. Want mijn vriend en ik hebben ook dat precies hetzelfde. Want mijn vriend is echt van de kou en ik ben van de warmte.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik lig lekker onder een dekbedje te slapen. En hij ligt, als we samen slapen, ligt hij onder echt een dekbed overtrek, zeg maar.
0: Jullie
1: en heeft hij nog warm.
0: Jullie klinken als twee mensen die al 50 jaar met elkaar samenleven, als ik het zo hoor.
1: Ja, ik ben gewoon lekker van, ik hou van warmte. En ja? Hij helemaal totaal niet.
0: Nee, maar je lichaam kan er ook aan wennen. En dat is ook heel goed voor je interne systeem. Die kan zich daar heel goed aan aanpassen. En je valt er ook beter vanaf, hè? Als je dus zeg maar de kachel in jouw lichaam laat branden, dus de verbranding op peil zet, dan zorgt het ook ervoor dat je beter gaat verbranden. Hey.
1: Nou.
0: Geef ik even iets aan je mee?
1: Ik kan niet slapen als ik koud heb, dus dat wordt hem niet.
0: Nou goed, gewoon even wennen. Wie weet heeft jouw
1: Ik kan ook niet wachten tot het winter is. Dan kan ik weer lekker mijn elektrisch dekentje aan. Ach ja, heerlijk.
0: Zo vies. Zometeen gaan wij weer battelen. Tini en ik hier op de radio.
1: Hey.

0: moet toch even ergens met je over hebben, Tidus.
1: Zeg maar.
0: Wij hebben de poll hebben al geopend via de NPO Luisterapp.
1: Ja.
0: En daar komen natuurlijk al de eerste reacties binnen. Mensen hebben nog helemaal niets gehoord. Weten nog niks ervan. Maar die hebben kennelijk wel gezien welke plaat jij graag in wil brengen. En welke ik in wil brengen. Ik heb het gevoel dat jij een soort van harde kern hebt of zo.
1: Dat is toch niet gebleken. Want je hebt toch al wel 2 keer gewonnen deze week.
0: Maar dan hadden ze waarschijnlijk een dagje vrij of zo. Maar dat is op vrijdag hebben we zijn.
1: Ja, ik denk dat het ook gewoon ligt aan de plaat, Rick.
0: Zou dat het zijn?
1: Ja, maar goed, je hebt vandaag ook een goede plaat. Ja, je zou best kunnen winnen, dat is echt nog niet zeker. Of in ieder geval, dat is nog niet... Dat zou nog zomaar kunnen worden.
0: Ik vind het zo bijzonder. Maar goed,
1: maar we hebben allebei goede plaat, vind ik wel. Echt vrijdag nummers ook wel.
0: Laten we even jou meenemen naar de keuzes die wij hebben gemaakt. De eerste is natuurlijk altijd van Tinia. En dat is deze.

dan leggen we de keuzemogelijkheid bij jullie. Welke wil je graag horen? Ja, Bos Hout voor de deur is dus van mij. Kennelijk is die van Team Tinia vooralsnog iets meer in de running. Dus ik kan wel wat steun gebruiken. Want ik wil deze week pot voor drie een keer winnend afsluiten. Ik ben de eerste week dat ik hier was zo genadig afgemaakt. Gewoon met 5-0. Dat ik wil gewoon ergens nog een kans maken dat ik, al is het nipt, toch nog win. Maar ja goed, doe het alleen op basis van het feit of je je liedje leuk vindt of niet. Niet of je het mij gunt of Tines gunt. Want ja, wij brengen gewoon maar wat in. En we zien wel wat ervan gaat komen. Zometeen trouwens ook nog even alles over films en series met Yuri Den Dekker. Altijd op Den

0: Days hoorde je alles overnieuw. Ja, ik moet er toch even iets over kwijt. De plaat klopt niet. Nee, je kijkt me verbaasd aan, Tinus.
1: Hoezo?
0: Normaal gesproken, als ik een fout maak op de radio en ik zeg iets wat niet waar is, dan krijg ik altijd meteen, ah, dat kan niet, dat is niet waar. Maar taaltechnisch klopt het niet. Alles overnieuw. Overnieuw kan niet, alles overnieuw kan niet.
1: Opnieuw.
0: Opnieuw of overdoen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, moeten we daar heel streng zijn of niet? Nee, hè? Het is gewoon dichtelijke vrijheid, zullen we dan maar zeggen. Nou, nog even heel snel dan. Laat je lekker gaan, want de battle is on. Ik wil graag namens jullie weten, welke plaat vind jij leuker? Die van Tinus of die van mij?

0: Jan Buggers. Een lekker liedje blijft dit. Met zo'n bos hout voor de deur. Kan het bij de publiek overroep? Tuurlijk kan het wel. Geen probleem. Met zo'n bos hout voor de deur. Welkom, wil je graag horen? Laat het even horen via de NPO Luisteren app en stem voor Team Tinia of voor Team Rick. Kijken we nog heel even of er problemen zijn op de Nederlandse wegen. Ik vond het zelf wat drukker vanmorgen. Ik dacht mezelf, nou, dat zal waarschijnlijk files gaan geven, maar helemaal niet. Want hoe vaak ik ook blijf verversen, er staat alleen maar door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. Dat is de enige mededeling die wordt gedaan. En voor de overige schijnt het allemaal helemaal in kannen en kruiken te zijn. Dus nou, ik zie dat ook geen enkel probleem. Goed, even kijken, hoe staan we met het stemmen? Ik zie trouwens wel iemand weer iets schrijven. Dat is Erwin. Hij zegt weer alles voor Team Tinia. Hoppa, bijna weekend. Dus wat jij ook inbrengt, Tines. Hij vindt het altijd
1: ik
0: goed.
1: Ik zou zeggen, kies vooral voor de plaat, jongen.
0: Ja, het allerbelangrijk.
1: Ik moet zeggen, jouw plaat vind ik ook heel leuk.
0: Is toch?
1: Ja. Ik zou er misschien ook wel op stemmen op jouw plaat.
0: Okay,
1: ja, ik vind sowieso Buggers heel leuk. René Karst, ja.
0: We moeten meer Buggers draaien bij Sterrenmel, vind ik.
1: Meer Buggers?
0: Nog meer Buggers.
1: Nou ja, überhaupt meer dialect.
0: Ja, het is gewoon heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat Zallandse. Ik hou ervan. Neder-Saxies, kom maar door. Laat maar even weten. Welke moet het worden? Moët, dat nou van Robert van Hemert en Donny, Team Tinia. Of Boshout voor de deur van René Karst en Buggers van Team Rick.
2: NPO Sterren NL.
0: De nummer 1 van de zomer. Vriendjes en vriendinnen.

0: Smit hoorde je bij Sterren NL. Nou, het is weer weekend, dus dit soort teksten kunnen er dan weer worden uitgegooid. Over teksten die er worden uitgegooid gesproken. Piebe die had toch nog even een opmerking over onze mededeling dat we graag meer streek- en dialecttaal zouden willen horen. En dan voornamelijk in teksten van liedjes. Piebe, zeg het maar, jongen.
1: Ja, maar ho. Meer dialecten.
0: Ja?
1: Je vergeet de belangrijkste... Nou, niet de belangrijkste taal, maar je vergeet de tweede taal van Nederland.
0: Wel, nee.
1: Fries.
0: Ja.
1: Er mogen ook wel wat Friese nummers naar binnen geschoven worden, hè?
0: Ja, zeker.
1: Jawel. Of een beetje Peter Wilkens of zoiets. Ja. Mag wel eens een keertje.
0: Nou, zeker mag dat, Pieper. Geen probleem. Maar Boete Brie en Grie Cheese, wie dat is, als ze kan, is geen oprechte Fries. Dus wat dat betreft, we spreken onze talen hier bij SterrenL. En van de week hebben we ook nog de kast gedraaid. Dus wat dat betreft, nee, wij hebben geen enkele moeite met het begrip Fries of iets wat uit Friesland komt. Dus blijf gewoon ook rustig luisteren. Ook dat komt hier bij ons voorbij.
2: My mom always said life was like a box of chocolates.
3: How about a magic trick?
4: I'll do that.
5: Met Joeri den Dekker.
0: Goedemorgen, Joeri.
6: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 kijktips voor jullie. Mijn filmtip van deze week is The Last House. Een spannende thriller waarbij een huis een belangrijke rol speelt en de bewoners te maken krijgen met een situatie die steeds vreemder en gevaarlijker wordt. Wat begint als een gewone situatie, verandert langzaam in iets waar je steeds meer vragen bij krijgt. Je weet als kijker eigenlijk nooit helemaal wat er gaat gebeuren. Dus als je houdt van spanning en films waarbij je lekker kunt blijven raden, is The Last House zeker een aanrader. Okay. Voor de serieliefhebbers heb ik deze week Smeres. Een Nederlandse serie waarin 2 rechercheurs samen op allerlei bijzondere zaken stuiten. De serie combineert misdaad en actie met de nodige humor. Je krijgt spannende onderzoeken, onverwachte situaties en natuurlijk genoeg momenten om te lachen. Smeres is daardoor niet alleen spannend, maar kijkt ook lekker makkelijk weg. Zeker een aanrader als je van Nederlandse misdaadseries houdt. En mijn bioscooptip is The End of Oak Street. Een film waarbij een gewone woonwijk ineens te maken krijgt met iets wat niemand had kunnen voorspellen. De bewoners komen terecht in een compleet nieuwe en gevaarlijke situatie en moeten samen proberen uit te zoeken wat er aan de hand is. Ik ga er verder niet te veel over vertellen, want juist het onbekende maakt deze film zo spannend. Verwacht avontuur, spanning en spectaculaire momenten op het grote scherm. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Joeri den Dekker hoorde je met films en series in de vroege morgen bij SterrenL. Mocht je hem willen volgen, kan via het kanaal van Instagram @JoeriDenDekker. @JoeriDenDekker, daar kun je nog veel meer lezen. Hij houdt het allemaal voor je bij en geeft

spijt hebben. Gewoon er vol in gaan. Lara, Mila hoorde je bij Sterren.nl. Krijg een bericht binnen van Jeroen. Die zegt: steun aan de boeren die momenteel richting Den Bosch gaan. Het provinciehuis. Groeten van Feuren Fourage. Maar dat is waarschijnlijk diezelfde Jeroen. Wij zijn niet van de politiek hier. Even voor alle duidelijkheid. Dus probeer daar zo ver mogelijk vandaan te blijven. Want daar word je niet altijd vrolijk van. Maar ik weet wel dat heel veel mensen de boeren een warm hart toedragen. Dus het gebeurt momenteel allemaal bij het provinciehuis in Den Bosch. Dan weet je dat. Nee!

0: dat is te vroeg gedraaid. Een bos hout voor de deur. René Karst en ja, natuurlijk onze eigen Hendrik Jan Buckers. Blijf lekker dit. Zeg maar, welke moet het gaan worden? Laatste mogelijkheid om even te gaan stemmen. Wanneer sluit de stembus?
1: Over 5 minuutjes.
0: 5 minuutjes nog om volle bak te kunnen stemmen. Laat even weten, wie steun jij vandaag? Team Rick of team Tinia? Ik moet toch eerlijk zeggen, Tinus, als ik even heel snel alles bekijk, er is wel heel veel sympathie voor jou hier.
1: Ja, of voor het liedje, dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Nee, het is voor jou sympathie.
1: Ja, dat weet je niet. Ja, het zijn al, ja, ik heb ook een klein beetje sympathie voor jouw nummer namelijk. Dus ja, ik zou het ook niet, ik zou het snappen als jij wint vandaag. Ja. Die van jouw nummer.
0: Ja, dan stem je team Rick. En als je dan toch denkt van ja, nee, Tinia is alles voor mij. Is de vrouw van mijn leven. Ja,
1: het gaat om de platen, Rick.
0: Nou, ik heb het gevoel soms van niet als ik even hier zit te lezen. Maar goed, je doet iets met mensen. Oh, het was trouwens vandaag heerlijk weer, heb ik me laten.

0: nog vaker.
1: Snelle man. Mooi. Om zeg maar de prille liefde te horen op de radio. Ik zit even te kijken. Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Maar het is zover, lieve luisteraars. Wij gaan bekendmaken wie er uiteindelijk in de battle gewonnen heeft. Was het Tinus of was het ik? Of ben ik het? Even een niche erbij, hoppakee. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Zeg jij het maar, Tinus.
2: Nou ja, een van de gezelligste platen van dit moment, vind ik, heeft gewonnen. En dat is, ja, dat is gewoon zo. Moet dat nou voor Robert van Hemert en Donny met 54% van de stemmen. Het is wel zo'n klein beetje hak over de sloot. Dus ja, je bent op de goede weg, Rick. Je hebt in ieder geval 2 keer gewonnen deze week. Het belooft wat voor de komende 2 weken.
1: Weet je wat het probleem is? De mensen houden te veel van jou.
2: Ja, of...

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Het is even na 8 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
3: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dus we hebben een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
2: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
4: Moore, nou, die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
2: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het blijft eeuwig zonde dat ik er gisteravond de tijd voor heb genomen om te blijven kijken naar die wedstrijden. FC Twente was natuurlijk eerder afgelopen, maar schandalig ook hoe zij uiteindelijk met een 3-3 verder zijn gegaan, terwijl ze eerder met 6-0 hadden gewonnen. En Ajax heeft natuurlijk zichzelf ook echt volledig geblameerd. Maar ja, die hadden zoiets van, we komen in een heel klein stadionnetje, waarbij de menig amateurclub in Nederland zoiets hebben van, daar doen we die voor. Maar in Ierland vinden ze dat geen probleem. En dan speel je gewoon 2-2. Compleet waardeloos. Goed, kijk even naar de weg en zien een probleem op de N201 uit Horen richting Hilversum tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Daar staat momenteel 3 kilometer langzaam aanrijden. De vertraging is een kleine 20 minuten. Als ik Wilnis zie staan, dan moet ik meteen denken aan 2003... toen daar de dijk doorbrak in deze periode van het jaar. Omdat de boel ook vrij droog was. Ja, we doen alsof het een unicum is, maar toen is de dijk doorgebroken, stond half Wilnis onder water. En verder ook nog een probleem door een kapot spoor. Rijden er tussen geen treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. Ja, lees is ook een vak, zullen we maar zeggen. Hallo, hallo en welkom bij uur nummer 3.
0: Rick van Veldhuizen.
1: Dat is mijn naam en het wordt vandaag weer zo'n dag, net zoals gisteren. Ja, het belangrijkste is gewoon

0: kokonnetje zit. Jeffrey Heesen hoor je. Goedemorgen. Het is Sterren NL waar je naar luistert in deze vroege morgen. Wel leuk. Wij hebben natuurlijk hier omringd in Hilversum de nodige wegen. We hebben de A27, we hebben de A1. A1 is momenteel een groot probleem om zeg maar overheen te rijden. Zeker als je Hilversum in wil rijden. En er zit daar iemand te werken en die heet Peter. En die houdt voor ons volledig bij hoe de stand van zaken is. Ik krijg de nodige foto's, altijd leuk om te zien. Ik vond het vroeger zelf ook altijd heel erg spannend om achter een asfaltmachine aan te hobbelen. En de lucht op te ruiken. Ik weet eigenlijk niet of dat gezond is of niet, die lucht van asfalt. Weet jij dat?
1: Weet ik niet. Ik vind dat wel lekker ruiken.
0: Ik vind het op zich ook lekker ruiken. Maar ja, goed, heb ik ook met benzine. En heel veel mensen roepen, gadverdamme. Maar ik vind het dus lekker ruiken. Misschien dat Peter ons dat nog even zou kunnen uitleggen of dat wel gezond is of niet.
1: Als het voor u niet, als het niet gezond zou zijn, dan zou je de mensen, ja, de harde werkers op de weg wel met een soort
0: gasmasker
1: of zien lopen, denk ik. Ja. Dus ik denk dat het wel meegevallen.
0: Maar goed, hij laat ons weten hoe de stand van zaken is. En aanstaande maandagmorgen kan ik weer lekker over die weg. Jij wilde graag overheen skileren, heb ik begrepen.
1: Oh ja, nieuw asfalt. Ja, dat is echt. Ja, ik hou echt enorm van skileren. Dat vind ik heel leuk om te doen als het mooi weer is. In ieder geval in de zomer, voorjaar, wat dan ook. En ja, ik word altijd heel intens gelukkig van nieuw asfalt. Want dat, ja, dat skilert gewoon heel fijn.
0: Ja, ja. Dus ook vandaar ook die lucht. Ja, je associeert dat meteen met, hey, lekker, geen hobbels en geen bobbels. We kijken even naar het nieuws van deze morgen. De kans dat Nederland de 2027 gaat terugkeren naar het Eurovisie Songfestival is even iets groter geworden. De organisatie past verschillende regels aan na de omstreden editie van het afgelopen jaar. Zo komen er strenge regels rond de stemcampagnes en kan er dan worden besloten dat een winnend land het festival vanwege een conflict niet mag organiseren. AVRO heeft nog geen besluit genomen en maakt eind augustus bekend of Nederland terugkeert of niet. Ja, we zullen er volgens mij even niks over zeggen. We laten het gewoon aan de mensen die hierover gaan. Dus dat is het belangrijkste. Boeren zijn vrijdagmorgen met tientallen trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch gegaan. Ze protesteren tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken vanwege stikstofuitstoot bij beschermde natuurgebieden. De kwestie zorgt voor zoveel onrust dat de Brabantse politiek de zomervakantie heeft onderbroken voor een spoeddebat. Er zijn trouwens ook al 9 andere bedrijven die al vrijwillig de boel hebben opgezegd. En het is allemaal naar aanleiding van een uitspraak van de rechter. Die heeft gezegd dat die stikstofuitstoot omlaag moet. Maar heeft niet gezegd dat die bedrijven daar per se voor weg moeten. Dus dat is een beetje het issue wat deze vrijdagmorgen gaat plaatsvinden op het provinciehuis in Den Bosch. Dan hebben we ook nog de musical van Willem van Oranje. Die wordt na ruim een half jaar flink aangepast. Verschillende scènes, liedjes en zelfs een personage verdwijnen. Zelfs een personage verdwijnt. De hele geschiedenis wordt vervalst. Nee hoor. De makers vinden dat de voorstelling nu te veel een soort van historisch feitenoverzicht is. En bevat dus te weinig emotie. En daar moet meer gebruik van gemaakt worden. Daarom gaat de cast eind augustus opnieuw 3 weken repeteren. Ook wordt de musical dan iets korter. Een gek verhaal is dit.
1: Ja, eigenlijk wel. Want ja, je gaat nu eigenlijk gewoon een beetje de geschiedenis aanpassen eigenlijk.
0: Ja, we gaan het romantiseren. Ja, en ik vraag me ook af of mensen echt gewoon historisch gezien het beseffen hebben. Wie wel...
1: Kijk, ik heb zoiets van... volgens mij is het heel goed bezocht, deze musical. En dan gaat hij ook nog langer na niet stoppen. En dan denk ik, ja, als het nou niet goed bezocht was of het slecht was, en dan hoor je dat wel. Ja. Dan zou ik het aanpassen, maar volgens mij is het helemaal niet nodig om aan te passen. Maar...
0: Ja, goed, maar veel mensen hebben ook het historisch besef niet meer ten aanzien van...
1: Ja, dat zou ook kunnen, dat ze gewoon meer emotie willen zien.
0: Wie is bijvoorbeeld de moordenaar van Willem van Oranje? Weet jij het nog?
1: Ja, heb ik geweten.
0: Balthazar Gerard.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed, daar gaan we al, hè, natuurlijk met z'n allen. Overigens kreeg ik nog een berichtje binnen van Erik van Lavieren. Daar staat hier de typische asfaltgeur, want daar was jouw interesse naar, die je vooral merkt rond pas aangelegde of geblakerde zwarte wegen. De geur is in feite een mengsel van vluchtige organische verbindingen. Sommige zijn relatief onschuldig, andere zijn dat wat minder. Op korte termijn kunnen hoge concentraties klachten geven als duizeligheid, hoofdpijn en kortademigheid. Wegwerkers die uren achter elkaar in de dampen van vers heet asfalt staan, hebben daar het meeste last van. Bij langdurige beroepsmatige blootstelling worden de stoffen ook in verband gebracht met een verhoogd risico op longkanker? Al staat dat verband nog ter discussie en hangt het sterk af van de werksituatie en de mate van bescherming. Nou,
1: ik denk dat Erik even gegoogeld heeft.
0: Dat denk ik.
1: Maar thanks voor het opzoeken, Erik.
0: Ja, maar goed, dat betekent dat het niet altijd even gezond is. Terwijl wij de lucht ervan best wel aangenaam vinden. Maar goed, dat even terzijde.
1: Dat zijn veel dingen, toch?
0: Dus ja, sommige dingen zijn gewoon niet goed. Maar ja.

0: Dissel.
1: Ja, raar naam blijft het natuurlijk. Als je ooit een aanhangwagen hebt, dan weet je wat een dissel is natuurlijk. Wil je zo genoemd worden, hè? Wel lekker liedje. Laat de tijd.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
1: Ja, we pakken hem er even bij, ons speelgoed rouletje.
2: In het winnende getal, dan ga je prijzen pakken, dat zal.
1: Zo makkelijk is het allemaal.
3: Dit is 06 roulette.
2: Dat zal.
1: Nou.
3: 06 roulette.
1: Let op, hij gaat het bakje in. Ben je aan het draaien?
4: Zo, ik heb hem al gedraaid.
1: Jeetje, Mina. Ik heb niet eens kans om er naar te luisteren.
4: Nou, je hoorde het toch?
1: Ja,
4: hallo. Dit is geen roulette die een half uur lang draait, hè? Want dan krijgen we wel chagrijnige luisteraars.
1: Nou, op zich is het een keer leuk. Het is een ander geluid.
4: Ja, dat klopt. Maar we houden het lekker kort vandaag. De jackpot is gevallen vandaag op één cijfer. Dus dat is mooi en makkelijk. Dat is cijfer 4. Die moet je dus hebben in je 06-nummer. Heb jij dus een 4 in jouw 06-nummer... dan mag je vanaf nu dus jackpot appen in de NPO Luister-app. Onder het kanaal van SterrenNL.
1: Heb ik niet.
4: En dan maak je dus onder andere kans op de Big Shopper van SterrenNL... en nog hele leuke andere prijzen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan is het heel snel even reageren. Jackpot, dat is alles wat je moet sturen. En dan komt het...

0: maar niet gek.
1: Ja. Nou, zeker niet doen. Zometeen toch heel even ons bezig gaan houden met het weer van vandaag. Maar heb je wel eens gerealiseerd dat in 23 jaar geleden het weer zo klonk in de zomer?
2: Get on the floor!
1: Ja.
2: Put your hands up, put your hands up.
1: 23 jaar geleden vierden we zo de zomer in Nederland. Put your hands up, put your hands up. Heb je trouwens een 4 in je telefoonnummer? Stuur even jackpot naar de NPO. Luister even nu. The Unreal.

0: van?
1: Schijnt de zon misschien vandaag?
2: Goedemorgen, Rick.
3: Goedemorgen,
2: Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is er veel zon en het is droog. De wind is zwak tot matig, komt uit het zuidoosten. Temperaturen gaan snel omhoog naar 35 graden in het noorden tot 38 graden in het zuiden. En de vooruitzichten voor zaterdag, dan krijgen we te maken met afkoeling en mogelijk onweersbuien. Eerst nog 27 graden op zaterdag, later naar 22 tot 24 graden. En hier onze spreuk: is de eerste week in augustus heet, zorg dan voor goed warm winterkleed.
3: Dat is duidelijk, maar de vraag is nu, wat wordt het zondag dan? Hè? Dat is ook even iets wat me dan intrigeert. Misschien kunnen we het nog even opzoeken. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Ketelplein. Daar staat momenteel 5 kilometer file. Kost je een klein kwartiertje. Komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar ter plaatse afgesloten. Dan de N201. Die meldde ik al eerder. Uit Horen richting Hilversum tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Daar staat op dit moment zo'n 3 kilometer. En daar doe je zeker een half uurtje over. Wat zijn ze daar dan aan het uitspoken? Dat is ook weer de vraag. En een stukje zuidelijker op de N279, dat is de weg vanuit Roermond richting 's-Hertogenbosch, tussen Boerdonk en Veghel. Daar staat momenteel 4 kilometer langzaam aanrijden, kost je daar kleine 10 minuten. Houd er ook daar weer rekening mee. Dan is natuurlijk nog even de vraag, wil jij nog even wat leuks winnen van Ster NL?
4: 06 Roulette.
3: Welk getalletje hadden we ook weer nodig?
5: Een 4 vandaag.
3: Ja.
5: En daarover gesproken, ja? Ik ga er vandaag nog wat extra's in doen. Maar wat, dat hoor je zo meteen.
3: Je gaat er wat extra's in doen?
5: Ja, in het prijzenpakket.
3: Ook in die van mij?
5: Oh ja, jij moet er ook nog steeds eentje krijgen, hè?
3: Ja.
5: Ja, misschien. Daar zal ik nog even over nadenken.
3: Er was een belofte, dus ja, belofte maakt schuld. Als je nog wat kunt vinden, heel graag. Zou ik niet echt heel vervelend vinden.
5: Maar goed, voor onze lieve luisteraars zit er in ieder geval iets extra's in.
3: Onze lieve luisteraars doen we alles.
4: NPO Sterren NL. De nummer 1 van de zomer.
3: Ja, als jij een keuze had, had je dan...

0: Nederlands, Duits. Als je daarover twijfelt, zou ik bij mezelf denken, misschien gewoon even kijken of een relatietherapeut of gewoon erbij stoppen is misschien ook een idee. Nee, ik heb het niet over de carrière van Frans Duits, maar over de relatie waar hij over zong. Hey, als wij kijken in de gids van vandaag, bestaat het eigenlijk nog, een tv-gids? Ik kijk daar nooit meer in.
1: De tv-gids? Oh, weet ik eigenlijk niet. Ik denk het misschien
0: Bode,
1: wel.
0: De televisiergids, die had je vroeger allemaal.
1: Ja,
0: Troskompas. Ja.
1: Maar vast raar. Wel, denk ik. Maar wij hebben het thuis niet meer. Ik weet wel dat ik daar vroeger altijd heel graag in keek. Want daar had je... Ik keek vroeger namelijk iedere dag nog GTS-T. En daar stond dus altijd in de gids een klein stukje tekst wat er in die aflevering zou komen. En dan ging dus altijd op zondag altijd voor heel de week al kijken wat er dan kwam. Want ja, dan weet je toch een beetje wat er gaat gebeuren.
0: Was zo erg, meen je?
1: Nou ja, dat was gewoon. Ik vond dat toen destijds heel spannend, GTS-T.
0: Ja, ik zag je net ook bij Ademnood helemaal losgaan. Dat je dacht van, nou, dat vindt ze lekker, dat vindt ze leuk.
1: Ja, lekker.
0: Maar goed, als we kijken naar wat er vanavond op televisie is, dan is het vandaag vrijdag en dus ook muziekfeestdag. Kijk dus vanavond naar een splinternieuwe aflevering van het muziekfeest van AfroTros om 20:30. En waar anders dan bij Afro? Dat is hekker. Het muziekfeest op het plein vanavond om 20:30.

0: met z'n allen. Gerrit Joling hoorde je. Ja, we hebben nog een spelletje.
1: 06 Roulette.
0: Dat is dat spelletje. En je hebt daarvoor een 4 nodig. En dan moet je heel snel reageren. Moet je jackpot sturen.
2: Ja, want ik ga zo meteen iemand bellen. En ik zou zeggen, heb je nog niet geappt, maar heb je wel die 4 in je 06-nummer? Dan zou ik toch maar eventjes appen. Want ik heb dus vandaag een extra prijsje erin zitten.
0: Oh, die wil ik ook.
2: Want het is natuurlijk 30 plus graden vandaag. En ik dacht, ik heb net even in het magazijn heb ik een rondje gelopen. En ik vond dus nog een doos met onze welbekende Sterren-NL-handdoeken. Onze strandlakens.
0: Praat je dan gewoon over me heen of niet?
2: Ja.
0: Ik zeg gewoon, die wil ik ook.
2: Die zijn alleen voor onze luisteraars, lieverd.
0: Oké.
2: Dus, ik zou zeggen, als je een 4 hebt, ik zou nog snel appen, want dan maak je nog even kans op die handdoek.
0: Dus ik niet?
2: Nee.
0: Ik luister toch ook? Nou goed, genoeg hierover. Yves Berendsen nu, en die

0: even zou kunnen. Lekker, het is bijna alweer 9 uur.
1: Dit is 06 Roulette.
0: Ja.
1: Roulette.
0: Wij hebben hier nog wat liggen wat we moeten afhandelen. En dat is die welbekende 4 in het telefoonnummer. Wat hebben we allemaal te pakken? We hebben een luisteraar, heb ik?
2: Ja, zeker. We hebben Lex aan de lijn uit Strijen.
0: Hey Lexie.
3: Hey, morgen.
0: Sexy Lexie waarschijnlijk genoemd altijd, of niet?
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, Strijen, Hoekse Waard, altijd leuk, altijd gezellig.
3: Ja, dat zeker.
0: Ja, ik vind het al heel bijzonder als ik langs de weg rijd daar. En ik kom bij jullie zo via het industrieterrein binnen bij Strijen. Ben ik altijd bang dat ik een golfbal tegen mijn auto aankrijg.
3: Ja, je moet wel eens bukken, hoor.
0: Ja, hè? Dat is zo'n rare plek. Overal hangen de hekken en er zit gewoon een golfbaan naast. Dus dan denk ik mezelf, ja, stel je voor dat het eentje afdwaalt, dan heb ik hem zo in mijn vooruit. Dus dat doet me altijd even denken aan Strijen, Lex. En natuurlijk aan de banden, dat ook. Dus,
3: ja, banden zat te koop, hoor.
0: Ja, dat sowieso. Hé, wat ben je aan het doen?
3: Ik zit momenteel in de uitjes en op het perstruk, joh. Moet je nieuw kids nadoen.
0: Weet je, de uitjes?
3: Ja, een uien.
0: Ja, uien, oké. Okay. Lekker man, die lucht de hele dag.
3: Ja, het trekt aardig je poriën in, hoor.
0: Ja, dat zeg ik. Maar ik hoor ook iets Zeeuws in je. Klopt dat of niet?
3: Nou, dat hoop ik niet.
0: Het klinkt wel een beetje zo. Alsof je geïmporteerd bent.
3: Nou, dat niet hoor. Ik geloof van niet. Ja, ik heb nog een navraag aan die ouwe, maar...
0: Wat hij voor gekke dingen gedaan heeft. Hey, luister. ik ga even vragen aan Tienes of jij een 4 in je telefoonnummer hebt. Is
2: ja,
0: het zo?
2: Ja, dat heeft hij.
0: Oké, okay. Nou, dan ben je een ongelooflijk gelukkig mens. Dat kan haast niet anders. Want wat heeft hij gewonnen?
2: Ja, de Sterrenel Big Shopper met daarin nog hele leuke Sterrenel goodies. Plus vandaag extra, extra, extra het Sterrenel Strandlaken. Die is ook vandaag voor jou, Lex.
0: Is hij groot?
3: Super.
2: Hij is heel groot. Daar kun je met heel de familie op.
0: Want Lex klinkt ook groot.
3: Ja, ben ik ook wel, hoor.
2: Nou, zeg.
0: Nou ja, Lex houdt van
2: ook
0: het leven.
2: Ook niet aardig.
0: Ja, nee, maar gewoon... It takes one to know one. Hey Lex, van harte gefeliciteerd, man.
3: Ja, dankjewel.
0: En geniet van het weekend, hè?
3: Ja, jullie ook. Okay.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Nou, een paar ze tellen na 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boeren protesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
4: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg. Onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
5: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
3: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
6: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
3: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, er zitten heel veel mensen op te wachten. Ja, ik zelf heb er niet zoveel moeite mee, maar heel veel mensen zitten op te wachten. En vooral ook mensen die afhankelijk zijn van water, waaronder de boeren. Die zitten ook te wachten op water. Maar of er zoveel gaat vallen, dat is nog maar even de vraag. Dan kijken we naar de weg. Dan zien we daar A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en het Knopend Ketelplein. 4 kilometer langzaam aanrijden en dat kost je een kleine 10 minuten. De reden is een kapotte vrachtauto. En daardoor is de rechte rijstrook dicht. A59 vanuit Os richting ...Zertogenbosch tussen Os-Oost en de Kruisstraat. Hartstikke idee. Dat is 8 kilometer en dat kost je een kleine 20 minuten. En nog steeds een probleem bij de NS, ook daar moet je rekening mee houden. Door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. Nou, we gaan zo meteen Raad de Zomerhit doen. Dat is het, even zaak dat jullie een heel klein snippet van een typisch Nederlands zomerplaatje weten te herkennen. En als dat zo is, dan, ja, dan win je onder andere...
7: Ja, nog een keer. Ik heb er nog eentje gevonden voor ons. Het Sterrenel Strandlaken.
2: Voor ons?
7: Ja, voor onze show, voor onze luisteraars.
2: Ik dacht voor ons. Oké.
7: Okay, nee, nou. Rick, jij krijgt er geen.
2: Maar is dat dan echt zo'n lab, zo'n...
7: Het is echt een heel groot strandlaken.
2: Zo'n
7: echt,
2: mega
7: die
2: ding?
7: Wil je hebben, ja.
2: Oké, okay, dus dan als je die neerlegt, dat andere zeg maar, handdoeken daarbij verbleken?
7: Ook.
2: Goed zo. Ja. Nou, dan weten we zo meteen wat er voor jullie te doen staat. Heel goed opletten, want de zomerhit, tenminste dat kleine stukje zomerhit, komt er zo meteen aan. Raad je hem goed? Weet jij het strandlaken?
1: Rick van Veldhuizen.
2: Ja, laatste uurtje wensen. En dan in een Polonaise gezellig naar de uitgang, want het is weekend.

0: Goedemorgen.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, Marcel niet. Rick van Veldhuis hier. Hallo, hallo. Overigens, Mitchell zou graag willen dat Marcel zo snel mogelijk terugkomt van vakantie. Hij vindt mij het veel te grappig doen. Sorry, ik zal niet meer zo grappig doen. Ik zal er weer ophouden, Mitchell. Ja, maar het is maar goed dat mensen ook uiteindelijk Marcel missen. Dat betekent dat hij over 2 weken meer dan van harte welkom is. Maar goed, we kijken even naar de hysterische feiten van vandaag. En dus, ze zijn tevens historisch. In 1954 wordt de eerste betaalde voetbalwedstrijd van Nederland gespeeld. Alkmaar 54 wint met 3-0 van Sportclub Venlo. Ja, die gaan allemaal later anders heten. Klaas Smit maakt het eerste doelpunt en de spelers van Alkmaar krijgen allemaal 40 gulden voor de overwinning. Ik kan het ook niet meer voorstellen dat ze voor 40 gulden klaar zijn.
2: Nou,
0: komt er tegenwoordig nog maar eens om.
2: Dat nou, inderdaad.
0: Dat gaat echt niet meer lukken, kan ik je vertellen. even kijken, dan hebben we hier 1996. Oké, vandaag de dag. Opent koningin Beatrix de Amsterdam Arena. Onder andere Marco Borsato, Rob de Nijs, Willeke Alberti. En wie had nog meer? Volgens mij Zo Stil in Mij. Zo Stil in Mij. Zo Stil in Mij. Nou, dat is even raar dat ik even niet meer weet wie...
2: Bluf.
0: Nou. Nee, niet bluf.
2: Oh.
0: Komen we nog zo
2: meteen. Oh, grapje, ja, dat is helemaal niet die.
0: Die
2: ik krijg door jou ook helemaal de war.
0: Die zongen daar dus op dat moment op het gras.
2: Van Treintje... Dikhout bedoel je?
0: Van Dikhout, ja, tuurlijk. Hoe kan ik dat nou vergeten? En ook Treintje Oosterhuis, die zingt het officiële openingslied. Ja, zij deed dat prachtige liedje. Dat begon zo, dat iedereen dacht van... Wat gebeurt hier dan? Allemaal prachtige kleuren op het veld. Dat werd later ook een hele grote hit... Dat was de zee. Ja, dat deed zij op het veld. En in 2003 gaat Pirates of the Caribbean in première. The Curse of the Black Pearl. Nederland zat daar naar uit te kijken. De film is gebaseerd op bekende Disney-attractie. En maakt Johnny Depp als Jack Sparrow wereldwijd razend populair. Zou hij daar ooit nog vanaf komen van dat Jack Sparrow gedoe?
2: Denk het niet, maar ik vind het wel echt... Ja, ik vind het hele vet films. Ik kan deze ook blijven kijken.
0: Ja?
2: Ja, al vind ik soms een beetje eng.
0: Vind je het echt eng? Want ik zit ernaar te kijken en denk mezelf... Ja, ik geloof het gewoon niet.
2: Nou ja, ik vind vooral inderdaad ook de Black Pearl best eng.
0: Ja?
2: En ook die... volgens mij is dat de derde. Dat die met die zeedieren, zeg maar... Ja, vind ik toch ook wel. Heb ik vroeger wel nachtmerries van gehad. Maar ik vond het wel heel leuk om te kijken.
0: Volgens mij is dat jouw kindbelevenis.
2: Wat?
0: Dat dat toch anders is. Weet je, het als kind eigenlijk meegemaakt.
2: Ja, maar ik vind het nu nog steeds eng, hoor.
0: Steeds?
2: Als ik die man met die tentakels zie, die piraat... Nou, dan krijg ik, zie ik het nog steeds voor me, hoor, in mijn dromen.
0: Bijzonder, ja. Ik zit altijd
2: te kijken. Maar ik vind het wel heel leuk.
0: Ja. Nou ja, goed, het is wel leuk om naar te kijken met de kinderen erbij, ja. Ik vind het echt een beetje een kinderfilm, hè.
2: Kinderfilm?
0: Ja, het zal op mij liggen. Oh. Jij kijkt er heel anders naar. Goed, zometeen geven wij een prachtig groot strandlaken weg. Ik heb een

0: Jannes, wat heeft hij niet gemaakt? Man, man, man, de ene hit naar de ander. Jannes en mijn naam is, ja, je voelt het al aankomen, Jannes. Het is 8 minuten voor 9:30. We staan eigenlijk al met 1 voet in het weekend, Tinus. Heerlijk.
1: Fijn.
0: Kan niet wachten.
1: Ja, ik ook niet. Ik heb een leuk feestje dit weekend. Dus,
0: ja. Maar op een of andere manier heb ik wel het gevoel van ik ben wel toe aan het weekend. Dat heb ik heel lang niet gehad. Maar ja, dat krijg je wel eens.
1: Heel lang niet gehad, joh, net 4 weken vakantie gehad.
0: Nee, maar goed, je moet je voorstellen dat normaal gesproken ik om 9:30 in mijn bed uitkom. Dus,
1: heerlijk zeg.
0: Ah, man, morgen voor 9:30 niet bellen, mensen.
2: Raad de zomerhit.
0: Zo, raad de zomerhit. Ja, daarbij is de bedoeling dat jij ook de prijzen gaat winnen. En, Tinus, wat worden de prijzen?
1: Ja, dat is vandaag het SterrenNL strandlaken. Ik had nog een doosje gevonden, dus ik ga nu de laatste in onze show weggeven.
0: Ja.
1: Maar ik wil vast wel even bijvertellen, verklappen in ieder geval. Ik heb gehoord dat Emily dadelijk ook nog eentje weg gaat geven. En Perry vanmiddag ook nog.
0: Kijk, het wordt gezellig.
1: Maar goed, we gaan er nu in ieder geval eentje weggeven. En dat gaan we dus doen met Raad, de zomerhit. En we hebben even...
0: Het klonk een beetje ook alsof we Emily zouden weggeven. Dat is op zich ook...
1: Nee, Emily geven we niet weg.
0: Nee,
1: Emily moet lekker hier blijven bij SterrenNL, toch?
0: Nee, graag. Ja, maar goed, we geven dus weg. Maar ik zat je te interrumperen, sorry.
1: Nou ja, we hebben dus even een zomerhitje uitgekozen. Maar ja, welk is dat nou?
0: Dat is de vraag. Nou, luister heel goed, want het is echt een kort moment. En het is niet, zeg maar, de eigenlijke, hoe moet ik zeggen, het couplet of wat dan ook. Dus het is wat moeilijker. Maar hopelijk vis jij hem er zo tussenuit.
3: Allemaal! Ja, daar gaan we!
0: Dat is alles.
1: Ja, is wel moeilijk.
0: Ja, is het moeilijk?
1: Maar ja, je wint wel echt iets heel, heel groots, vind ik. Dus je moet maar even goed je best doen.
0: Oké, moet ik hem dan nog 1 keer doen?
1: En nog 1 keer dan.
0: Nog 1 keer, daar komt ie!
3: Allemaal! Ja, daar gaan we!
0: Nou, ik denk bij mezelf, dat doe ik er nog een klein stukje bij. Kijken of het dan wel mensen het wel raden. Maar kom maar door.

0: Soesoe.
1: Tuurlijk, na zo'n hele lekkere lange week dat je hebt moeten werken, is het even lekker om helemaal loesoe te gaan worden. Kijken we nog even naar de Nederlandse wegen. Zien op de A2 een probleem tussen Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel. Daar staat momenteel 6 kilometer file. Vertraging is ongeveer 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Linker dus. Dus niet rechter, maar links. En dan de A59. Dat is de weg Os richting 's-Hertogenbosch. Tussen Os en het knooppunt Hintham. Daar moet je rekening houden met zo'n 10 kilometer. Hartstikke idee. Het is bijna een uur dat je er vast staat, hè, op de A59. Het is best wel lang, kan ik je vertellen. Maar goed, sterkte allemaal.
2: Raad de zomerhit.
1: Ja, raad de zomerhit. En wat kunnen ze winnen?
3: Ja, het Stefanel strandlaken, de one and only. En ze zijn ook echt alleen maar hier te krijgen. Je kunt ze niet kopen. Als je er ergens eentje op het strand ziet, of nog hebt gezien deze zomer, of nog gaat zien, ja, dan heb je hem alleen maar hier gewonnen. Mm. En het is echt een collector's item. En die wil je hebben, want het is een joekel van een ding. Je kan er met de hele familie op.
1: Ja, het is echt een ding waarmee je gewoon je hele schoonmoeder kan bedekken. Als je die meeneemt, dat je gewoon eroverheen gooit, zie je niet meer. Hoppakee, weg. Ja, zo gaat dat.
3: Maar er zijn ook wat foute antwoorden net ingestuurd. Maar misschien is dat nog wel even goed om nog even één keer het fragmentje te laten horen.
1: Oké, komt-ie dan.
4: Allemaal! Ja, daar gaan we!
1: Welke fouten hebben we gehoord?
3: Nou, Wesley zegt het is zomer, zon en strand van Rutger van Barneveld. Nou, dat is niet goed.
1: Nee.
3: Marcelino zegt Tinto de Verano van Joey Nicolai. Ook niet goed. Daan zegt ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. Is het ook niet. Cheerio van Justin de Wild wordt nog door Gerrit gestuurd. Ook niet goed. En er stuurt ook nog iemand jij bent de zon van Job. Ja, helaas jongens, dat zijn niet de goede antwoorden.
1: Jij bent de zon. Dus stuur hem even door via de NPO. Luister heb, kies voor Sterren NL. Wie weet ben jij zometeen de winnaar voor dat ongelooflijke grote ding. Noem het de strandlaken.
2: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
1: Twee plaatjes wachten en dan weet jij wie de winnaar is.

0: Dus Don is heel iemand anders. Daar zit ineens in mijn gedachten, zullen we dan maar zeggen. We gaan zo meteen een strandlaken weggeven. Maar eerst even de fragmentjes voor de oude platenkoffer. Want ik heb hier nog wat leuke liedjes liggen. Dus het komt eraan.
1: Marcel's oude platenkoffer.
0: Het is keuzemogelijkheid. Ken je dit helemaal niet?
2: Ja, nu wel.
0: Ja, dat dacht ik al. Als je wint, dan heb je vrienden. Herman Brood. En Henny Vrienden van Doe Maar. Dat is keuzemogelijkheid A.
3: Ja, kalverliefde.
0: Ah, dit is voor mijn moeder gedaan,
2: dat
0: deze.
2: Dat nummertje zeggen, hè?
0: Ja, dat zeg je. Maar ik doe dit voor mijn moeder eigenlijk. Mijn moeder was hier verliefd op in de jaren 70. Was nog een jonge vrouw toen.
3: En met je hobby's werd gedeeld.
0: Ze was wild van Robert Long. En de kalverliefde is keuze B.

0: Lycée, Frank Boeijengroep en Linda. Laat even weten via de app, de NPO Luisterapp, waar jouw voorkeur naar uitgaat. In het kader van
1: Marcel's oude platenkoffer.
2: Raad de zomerhit.
0: Ja, van het ene item naar het andere item. We hebben hier nog een strandlaken liggen. En daar willen we vanaf op een positieve manier. Aan de telefoon heb ik... Hallo, met wie?
3: Hallo, met Kim.
0: Hola, ¿qué tal?
3: Hola.
0: ¿Todo está bien contigo o no?
3: No.
0: Ik zie namelijk dat je momenteel naar Spanje rijdt.
3: Ja, klopt.
0: Dus ik denk bij mezelf, ga vast een beetje proberen om jou wat wegwijs te maken in Spanje.
3: Ja, dat lukt niet echt, hè?
0: Nee, hè? Hey, waar kom je oorspronkelijk vandaan, Kim?
3: Uit Langbroek.
0: Oh, tussen Doorn en Wijk. De Wijk, hè, natuurlijk. De Wijk.
3: Ja, ja klopt.
0: Ja, Langbroek. Ja. Bij Koten eigenlijk nog meer in de buurt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, gezellig. Maar je bent onderweg naar Spanje met de auto?
3: Ja.
0: Dan zal het waarschijnlijk wel weer Noord-Spanje worden, zeg maar Zuid-Zuid-Frankrijk.
3: Ja, we gaan naar Cambrils eigenlijk, naast Salou.
0: Cambrils, ach ja. Waarom ook niet? Gezellig. Hoeveel weken ga je?
3: 2 weken.
0: 2 weken. En wie heb je meegenomen in de auto?
3: Mijn man en mijn 2 dochters.
0: Oh, gezellig. Naar Cambrils, ja. Ja, dat is... En waar hang je momenteel uit?
3: We rijden eigenlijk net Frankrijk in.
0: Ach, verschrikkelijk die weg. Die 110-weg. Ja. Pas op al die camera's. Ja. En dan richting Metz en dan Nancy en dan Dijon en dan Lyon. En... Ah, fijn. Zo gaat het dan. En zorg dat je een beetje op tijd bij Lyon bent, want anders sta je weer helemaal vast daar.
3: Ja, meestal valt het nu wel mee.
0: Oké, nou, succes dan. Zet hem op. Ja. Zeg, ik heb hier een liedje. En die heb ik 2 keer laten horen. Jij denkt te weten welk liedje het is. Zeg het maar.
3: Ja, ik denk Tropical Danny met Toppertje.
0: Ik luister heel even.
4: Allemaal!
0: Ja, daar gaan we! Ja, prachtig! Maar een dubbele whisky bij. Van harte gefeliciteerd, meid. Jij hebt het te pakken, alleen we kunnen hem niet naar Spanje sturen. Dat is even lastig.
3: Jammer.
5: Hij is gelukkig lang houdbaar.
3: Nou, leuk. Heel leuk.
0: Ja, dus het strandlaken is voor jou en daar lig je met trots op, kan ik je vertellen.
3: Nou, heel leuk.
0: Samen met je man en je 2 kinderen. Hij is zo groot.
5: Ja, joh, dan kunnen we de hele familie op.
0: Hey, heel veel plezier. Leuk. Rij voorzichtig.
3: Dankjewel.
0: En geniet van Spanje, hè?
3: Gaan we doen.
0: Doei doei.
3: Bedankt. Doei doei.
2: Raad de zomerhit.

0: Gedenk. Per spoor, Guus Meeuwis bij Sterren NL. Goedemorgen. Zo, ik sta al echt bijna met twee benen in het weekend hoor. Hey. Wat is er? Ja, goh, ik heb gewoon keihard moeten werken een keer, een week lang. Dus ik ben helemaal van slag af. Ja, zo gaat het. Koen trouwens, die laat weten... Hey Ricky, heb je vroeger bij de ANWB gewerkt? Je wil graag laten weten dat je de weg weet in Nederland, hè? Ja, maar hij zegt, je doet het goed hoor, als invaller van Marcel. Dank je wel, Koen. En ja, ik heb natuurlijk heel veel drive-in shows vroeger gedaan. Nog steeds af en toe wel eens. En,
1: dan leer je het land wel kennen.
0: Dan leer je het land zodanig kennen dat het gewoon in je hoofd zit. Dus dat gaat,
1: geloof ik.
0: Gaat er nooit meer uit.
1: Was je vroeger ook al goed in topografie? Of,
0: Ik was vroeger altijd goed in topografie, ja. Okay. Dus nee, dat pak ik er altijd vrij goed op, kan ik je vertellen.
2: Oh, Marcel's oude platenkoffer.
0: Ja, tuurlijk. Moet ook nog even doen. Keuzemogelijkheden A. Herman Brood en Henny Vrienden. En als je wint, nooit meer.
3: Nooit.
0: En dan hebben we keuzemogelijkheid B. Die doe ik speciaal voor mijn lieve moeder.
4: Ja, kalverliefde was het wel.
0: Ach, ze was zo verliefd op hem. Terwijl ze ook wist dat hij van de mannen was. Robert Long. Een kalverliefde.
4: En met je hobby's werd...
0: Keuzemogelijkheid B. Linda. En dan hebben we Linda van de Frank Boeiengroep. Dat is keuzemogelijkheid C. Welkom mag het worden via de NPO Luister-app. Even later.

0: te lange nacht.
1: Moeilijke woord allemaal achter elkaar. Ik ben toe aan het weekend, is duidelijk. Het tegenovergestelde is het geval. Dat wilde ik zeggen. Ja, dan heb je na een week lang opstaan om 3:15. Dan ga je ineens heel raar lullen.
2: Maar ben je dan het weekend ook zo vroeg wakker? Goedemorgen.
1: Wat denk je zelf, Emily?
2: Nou, ik zou dat wel hebben.
1: De groeten voor je.
2: Ja, hoe laat ben je normaal dan? Hoe laat ga je normaal uit?
1: Dan mag ik om 9:30 uit, 's ochtends.
2: Oh, ook wel lekker, toch?
1: Ja, en 10:30 wordt het nu minimaal. En voor de rest kan iedereen het lekker uitzoeken.
2: Ja, rolluiken dicht en niet naar buiten.
1: Even gewoon niet bellen. Bekijken maar.
3: Marcel's oude platenkoffer.
1: Even naar mijn andere kant. Daar zit onze Tinus, wat is het geworden?
4: Nou, het is met 42% van de stemmen een keer geen nummertje B, maar nummertje C.
1: Oh, en dat is natuurlijk
4: Linda van de Vreugdegroep.

0: Goed, dat was hem de eerste week. Hierna nog 2 weken.
1: Ik vind het echt gezellig.
0: Ik zeg dat even voor de haters. Hierna nog 2 weken.
2: Nog 10 keer.
0: Ja, nog 10 keer. Nog 10 keer kwart over 4 opstaan. het is heftig. Ben je ook zo toe in het weekend?
1: Nee, het gaat eigenlijk nog wel lekker. Het weekend kan ik ook nog wel wat dingetjes doen.
0: Waar ben je dan wel aan toe, Emily Slever?
1: Een spaatje rood.
0: Jongen. Nou goed, klap even neer nu. Zometeen dus jij en wie op de radio?
1: Nou, Mart Hoogkamer komt gezellig langs. Nou. Met nieuwe muziek. En dat hoor je zometeen allemaal in Emily op volle toeren.
3: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. De provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 30 kilometer vertraging op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen Os-Oost en Nuland. In de start van de file van de boerenprotesten is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Die boerenprotesten die veroorzaken wel nog file op de A59 ook richting Den Bosch. En wel tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N331 Emmeloord richting Zwolle, want daar sta je 10 minuten in de file tussen de Werkerlaan en de Stadhagenallee.
3: Emily Sleven.
1: Een hele goede morgen, 9:04, samen met jou richting dat heerlijke weekend. Ik heb er zin in. Inderdaad, zometeen ook Mart Hoogkamer en we gaan nog leuke dingen weggeven, dus blijf luisteren.

0: kunst met een kopje koffie. Nou, ondertussen wordt er hier van alles naar me gegooid. Wacht, ik moet even een beetje
1: drukken. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Nou, gelukkig ben ik er nog. Ik heet nog steeds Emily's Leven. En je luistert naar Emily op volle toeren. Nee, niet gooien, Mart. Mart is al in de studio. Die schuift zometeen uiteraard gezellig aan. Zometeen hoor je hier ook de muziek van Wolter Kroes. Want de bierkraan gaat aan. En we gaan nog leuke dingen weggeven. Dat zometeen. Maar eerst Lara, Mila en Had ik je maar nooit gezoend.

0: met vrienden voor het leven. Dat zijn we zeker hier bij NPO Sterren NL. Nou, morgen dan hoor je onze vriend en collega Jan Smit weer op Sterren NL Radio. Nou, iedere zaterdagmiddag tussen 3 en 5 presenteert hij het muziekfeest op de radio samen met onze Jan Paparazzi. Nou, hij had de afgelopen dagen wat last van zijn stem, maar uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat hij er morgen weer bij is. Nou, je bent bij NPO Sterren NL met zometeen de Benga Boys, maar eerst Kafka en hier is Ouder Wordt.
1: Ze vonden

0: Venga, boys, and we're going to Ibiza.
1: Stem NL, de hele zomer lang.
0: Ja, en het wordt weer zo warm vandaag. Oh, heb jij het ook zo heet? Oh, niet normaal. Ik hou het niet meer vol. Ja, zo gaat het vandaag nog eventjes. Maar misschien vind jij het wel lekker. Ja, of misschien dat je er echt helemaal loco van wordt. Als je Jeffrey Hezen vraagt waar hij helemaal loco van wordt, dan zijn het wel kinderen die belletje bij hem lellen. Vind ik ook heel vervelend. Ja, echt heel vervelend. Ik zou ze zo laten schrikken. Ja, ik zou echt serieus. Ik zou echt iets doen waardoor ze nooit meer aan de deur komen. Ja, misschien omdat ze natuurlijk ook wel weten dat hij daar woont. En dat ze dan denken van, hey, leuk, we gaan eventjes belletje lellen met Jeffrey Hezen. Nou, dat vertelde hij namelijk onlangs lachend gelukkig in een interview. Hij heeft niks geks gedaan met die kinderen. Dus even dat je dat wel eventjes weet. Hij heeft een kantoor in huis, dat ook zijn studio is. En daar is dit nummer dan ook geboren.

0: en een leugentje om bestwil. Dan ga ik meteen aan Mart vragen, die net ook al in de studio druk bezig was met bierviltjes gooien naar. Maar ik kan het allemaal van je hebben, hoor, dus
1: ja,
0: maakt het allemaal niet uit. Wanneer is de laatste keer geweest dat jij een leugentje om bestwil had?
1: Ik weet het niet eens meer. Het is echt slecht. Nee, ik denk dat ik hem elke dag wel één keertje even erin gooi. Ja? Gewoon een kleintje.
0: Maar hoe moet je dan bijvoorbeeld denken?
1: Mart, schat, heb je getraind? Ja, ja. En heb ik ook echt getraind? Maar dan zeg ik toch even dat ik even 4 kilo's meer heb getild.
0: Van dat soort dingetjes. Oké, ja. Maar niet echt
1: dat niet.
0: Nee. Oké. Straks gaan we natuurlijk nieuwe muziek horen, want die is uitgekomen. Superplaat. Maar eerst wil ik even weten hoe het met jou is.
1: Het gaat goed, liever. Dank je wel dat je het vraagt.
0: Ja, ben je met je nieuwe bolide ook naartoe gekomen?
1: Ja, we zijn er.
0: Vertel.
1: Nee.
0: Voelt dat dan ook gewoon echt als... Natuurlijk ben je trots.
1: Maar ja, weet je wat het is? Ja, natuurlijk ben je trots. Alleen het blijft ook blik natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Dat is...
0: Met alle fans.
1: Ik ben trots, maar ik ben trots op mijn dochter. Laten we
0: het daarop
1: houden.
0: Het zou heel slecht zijn als je zegt... ik heb meer met mijn auto dan met thuisgrond.
1: In de auto, ja. Ik ben een jongen die van auto's houdt. Ja, en... Het is maar een auto. Ik heb het er liever ook nooit over. Nee, ik heb het er liever niet over.
0: Je werkt er hard voor. Laten we doorgaan naar het volgende. Natuurlijk jouw concert die je hebt gehad aan de parade in Den Bosch.
1: Kijk, nou gaan we leuke dingen vertellen.
0: Hoe was het om te doen?
1: Geen reet dan. Nee, ik vond het leuk. Ik vond het zo leuk. En iedereen deed zo mee en iedereen was zo lovend. En met de burgemeester, die vond het ook fantastisch. En alles is goed verlopen. Waardoor we toch misschien wel volgend jaar terug willen komen, ja.
0: Oh, dus daar zijn al gesprekken over.
1: Ja. We hebben wel gesprekken en ook gesprekken gehad wat misschien nog beter kan.
0: Mm-hmm. Wat kan er dan beter?
1: Het podium. Achteraf, hoe ik hem zag, die had...
0: Groter gemogen.
1: Ook, maar hij mag volgend jaar...
0: Iets meer Disney?
1: Ook. En hij mag ook doorzichtig worden.
0: Ja.
1: Waardoor hij tegen de kerk aan staat. Waardoor gewoon de kathedraal, zeg maar...
0: Ja.
1: Sint-Jan zelf het podium is. Dat zou ik heel graag willen.
0: Oké, dus volgend jaar zijn we er gewoon weer bij.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, jouw dochtertje, die kwam het podium op.
1: Ja, klopt.
0: Deed ze op dat moment ook wat je hoopte dat ze deed?
1: Nee.
0: Vertel.
1: Ze was zo... Voor de mensen, kijk, ze had gewoon oordopjes zat ze in. Hè, dus het is niet zo dat ik mijn dochter zonder oordopjes of dingen... Want daar kreeg ik ook nog eens een commentaar op. Dus dat wil ik gelijk even glad trekken. Maar ik dacht wel van, ze gaat ook klappen, want ze is zo. Hè? Ze houdt heel erg van aandacht en meedoen en hallo en hey en doen. Maar ze bleef zo naar me kijken. Ze kijkt zo de zaal en zoveel mensen.
0: Ja, dat is thuis niet.
1: Nee, en ze zag natuurlijk Mickey en iedereen drummen en doen. Maar dat hoor je wel een klein beetje door die oordopjes heen. Dus ja. Ze was helemaal gek van Mickey. Dus ik heb Mickey hem achteraf lekker bedankt.
0: Oké, dus ik kan voortaan ook oppassen als je weggaat.
1: Ja. Mickey kan oppassen, ja. Nee, maar ze is wel echt gek van muziek. En thuis op de piano is ze de hele dag aan het pingelen. En je mag het ook aan Jennifer vragen, ze zingt de hele dag.
0: Wat zingt ze dan? Toch geen liedjes van anderen?
1: Ja, de liedjes van ons, liedjes van mij, liedjes van... serieus. Pakt mij, vindt ze helemaal geweldig. Loco van Jeffrey Heesen.
0: Nee,
1: ja,
0: wat
1: echt
0: leuk.
1: Helemaal zingt ze helemaal... Loco maakt...
0: Nee!
1: Helemaal, ja, echt waar.
0: Oh, ik krijg nou ook je vel. Dat zijn de mooiste momenten.
1: Ja,
0: jij bent helemaal fan, ook van het programma De Bondgenoten. Ja, dat hoor je echt overal. Ja, hoor je dat voorbij komen. Ja. Je had het ook over een neefje. Is dat gelukt om die al... Want je had daar gesprekken?
1: Voor de mensen... Kijk, ik zeg altijd neef en neefje... dat jij weet precies waar ik naartoe ga. Hè? Bij ons in de buurt is alles en iedereen neef.
0: Alles familie.
1: Nee, hoe jij je vriend maat noemt... dat zeg ik dan over mijn neefje. Want mij is stylisten.
0: Ja.
1: Die is al 12 jaar mijn styling doet. Die heeft een zoon van 18. En die zie ik als mijn neefje.
0: Ah, oké.
1: En die was 6 of zo toen ik in de familie kwam. Dus zo heb ik hem als neefje beschouwd. En ja, hij heeft hele goede gesprekken al gehad. Een paar gesprekken heeft hij gehad. En ik hoop gewoon dat hij het lekker gaat doen, joh. En ik weet hoe leuk die is. Ik weet hoe grappig die kan doen. En ik weet ook hoe fanatiek die is met spelletjes. Ik denk net zo fanatiek als ik, dus dat maakt het wel, maakt tv wel leuker.
0: Hebben ze jou al gevraagd voor een weekje bondgenoten?
1: Ze hebben me wel heel vaak gevraagd om daar te komen. Ik heb wel gezegd van, jullie moeten een keer een bondgenoten VIP's maken. Voor een week of twee. En dan wie die ton wint, dat gaat gewoon naar het goede doel. En die krijgt de credits.
0: Dan wil ik weten, met wie zou jij dan de bondgenoten in willen?
1: Zelf een bondje creëren bedoel je?
0: Ja, zeg maar. Met wie zou je daar
1: André,
0: de doos in gaan?
1: André, sowieso. Tino. En Jeroen van der Boom. Met z'n vieren.
0: Oké.
1: Ik denk als wij met z'n vieren dat doen, dan...
0: Wie denk je dat je het meest kan vertrouwen? Of alle, vier, alle drie niet?
1: Ja, wel, jawel. Wie ik het allermeest kan vertrouwen? Ja, ik moet er twee voor zijn kop slaan, maar dan zeg ik Tino.
0: Oké.
1: Okay. Tino kan ik het meest vertrouwen, ja.
0: Het is toch niet zo dat je acteur
1: is? Nee, het is niet zo. Het is niet zo dat ik André en Jeroen
0: voor de bus gooien,
1: niet vertrouw. 100%, sowieso niet. En die jongens, want ik vertrouw ze 100%, hoor, want wij weten alles van elkaar. Maar als ik er dan één moet kiezen, ja, wie moet toch eens kiezen? Ja. Dan zeg ik toch Tino. En als Tino niet is, zeg ik André. Ja, ook goed.
0: Nou, oké, okay, prima. Zou wel leuk zijn als dat gaat gebeuren.
1: Ja, nee, ja,
0: zou je dat ook zomaar voor niks doen? Of,
1: ja, nee, dan vind ik ook dat echt elk artiest het voor niks moet doen. Want het is dan voor een goed doel, vind ik. Dan moet die ton ook gewoon naar een goed doel gaan.
0: Nou, dan ga ik zeker kijken. Ja. Hoe is het eigenlijk met de acteerambities?
1: Gaat goed.
0: Ja, heb je daar echt les voor nodig? Of kun je dat sowieso zelf wel gewoon...
1: Nee, ik merk wel. Ze zeiden wel achter de. Ik moet oppassen met wat ik zeg, denk ik. Ze zeiden wel achter de schermen
0: toen je aan het oefenen was voor die nieuwe rol, ja.
1: Ja. Toen zeiden ze wel dat ik er heel veel aanleg voor had en heb met het acteren.
0: Mm-hmm. Dat goed gaat.
1: Dat heel goed gaat.
0: Ja, en dat je er zo even gewoon de scène op knalt.
1: Dat weet ik nog niet.
0: Denk het wel.
1: Ik hoop het. Ja. Maar dat is. Het zijn wel leuke dingen als die zo meteen gaan beginnen. Natuurlijk. Nee, maar we zijn nog niet begonnen. Nee. Ik heb altijd gezegd van als mijn haar kort is, dan begint de rol, dan begint de serie.
0: Ja, maar ik ken jou, hè. Jij kan dan gerust even denken in het weekend. Weet je wat? Ik ga mijn haar kort wieken. Nou, dan ga ik iedereen even helemaal gek maken. En ik ga je zeggen,
1: dit is echt gebeurd zonder overleg met Jennifer. Die werd de partij kwaad weer. Want die wilde dat mijn haar liet groeien. Want ze had dat toch op Instagram gezet. Ja. Van, of dat, of zus, of zo. Ik denk, joh, ik ga me niet aanhouden van wat Nederland vindt. Ik wil gewoon mijn haar kort. Het wordt 37 graden in Nederland. Ik wil mijn haar kort. En dus ik ben weer lekker kort gegaan, ja.
0: Heb je eigenlijk een zwemdiploma?
1: Nee.
0: Kun je zwemmen?
1: Ik kan wel zwemmen.
0: Hoe heb je leren zwemmen dan?
1: Door mijn oma.
0: Dat meen je niet?
1: Ik zweer het, ja, echt. Ik heb leren zwemmen door mijn oma. Ik heb mijn zwemdiploma niet gehaald. Ik zing er wel over. Ik heb al mijn zwemdiploma's, maar ik heb er geen één.
0: Dit meen je niet?
1: Ja, ik zweer het.
0: En heb je wel eens met Arnie gezwommen?
1: Wat voor Arnie?
0: Nou, Arnie, dat is een pop. Ken je Arnie niet?
1: Nee, ik ken
0: Arnie
1: niet.
0: Dan gaan wij een keer met Arnie zwemmen.
1: Oké, dan gaan we een keer met Arnie zwemmen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gey wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. 110 kilometer file op dit moment. Verreweg de meeste vertraging op de A2 richting Den Bosch. En dat heeft te maken met de boerenprotesten. Tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens en daarom heb je vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud. De A59 richting Den Bosch die is dicht na een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland. Dat veroorzaakt op verschillende wegen vertraging. Onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis doe je er 10 minuten langer over.
1: Emily Sleven.
4: Inderdaad, dat is mijn naam. Het is 10:53 en we gaan richting die heerlijke lunch. En richting Mart Hoogkamer. Nieuwe muziek. Je hoort het zometeen hier in Emily op volle toeren.

0: vanavond. En deze morgen is Mart Hoogkamer nog gezellig bij mij op bezoek. Had je vroeger, heb je dat denk ik wel gehoopt, dat je ooit een keer op het podium zou staan met René Vroger, Gerard Joling? Dat had je toch gewoon?
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En ik was nog steeds, en ik was altijd vroeger als kind heel erg fan van de toppers. En ik was nog nooit geweest. En de allereerste keer stond ik gelijk op het podium. Nou, dat was fantastisch.
0: Ja, nou, fantastisch. René Vroger die komt dan binnenkort met een heel album met iedereen. En ik heb dan ook meteen tegen hem gezegd, ik zeg dat nummer wat jullie samen zongen tijdens toppers.
1: Daar sta je dan?
0: Ja, dat moet gewoon op dat album.
1: Ik vind dat een goede. Ik heb het fragment heb ik gezien. Kijk, en ik heb natuurlijk heel veel bewonderingen voor René. En als René zegt van nee, we gaan Kaylee doen bijvoorbeeld, dan doen we Kaylee, want het is zijn album. Maar René is wel een vakman dat hij wel weet wat wij doen.
0: Maar als jij een nummer van hem mocht kiezen, wat jij zelf zou willen zingen, dus met René op dat album.
1: Merry Go Round.
0: Ja?
1: Ja, dat is een liedje die niet heel veel mensen kennen van hem. Het is mijn lievelingsliedje van hem.
0: Dus hij heeft het wel aan jou gevraagd, wat je zijn mooiste nummer vindt.
1: Ja, zeker.
0: Want dat zegt hij ook, hè? Ik vraag aan iedereen
1: wat zijn mooiste liedjes zijn. Ja, zeker. Maar ik heb ik kan wel even doorgaan met René. Ik heb Kaylee, Winter in America. Maar het meeste vind ik dan toch wel zondagmorgen misschien wel.
0: Oh, op zondagmorgen. Oh, prachtig. Nou, we gaan het nog ergens over hebben, wat ook Kippenvel geeft. Okay. Want lange tijd geleden heb jij je toegezegd dat er een keer een duet aankomt met jouw mooie vriendin, Jennifer. Ja. Hoe staat het daarmee?
1: Vandaag gaat het gebeuren. We gaan zo meteen na dit hebben we nog een interview. En dan ga ik snel naar huis, ga ik Jennifer ophalen. Die helemaal zenuwachtig is en dan gaat zij voor het eerste studio in.
0: Meen je niet?
1: Ja.
0: Ga je dan ook meteen samen opnemen?
1: Nou, ik wil me eigenlijk vooral focussen gewoon even lekker op Jennifer, zeg maar. Dus ik zit dan samen met Bart. En Bart is mijn producer.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil gewoon dat zij de mooiste klanken eruit haalt. Omdat zij nooit eerder echt in de studio. Je ziet haar wel voorbij komen met een videootje dat ze kan zingen. Want ze kan ook echt goed zingen. Alleen, ja, voor haar is dit nieuw. Dus de zenuwen zitten er wel in mee. Kijk, en als zij wil dat ik even de studio uitga, dan ga ik de studio uit.
0: Maar jullie hebben ook contact gekregen doordat zij een filmpje postte. Nee, maar dat ze aan het zingen was. En toen heb jij gereageerd van, hé, wat kun jij mooi zingen?
1: Ja, toen schreef ze me zo'n arrogante klootbericht terug.
0: Wat dan?
1: Dankjewel, jij niet zo. Ja. Toen zei ik tegen hem, moet je even dat strandvideootje kijken, joh.
0: heeft iets meer kijkers gehad, waarschijnlijk. Maar inderdaad, dit is allemaal hier ontstaan. En vind ik natuurlijk superleuk.
1: Zeker.
0: Maar hoe gaan we dit, wanneer gaat dit uitgebracht worden?
1: Lief,
0: want ik heb ergens wel gehoord dat jij zei van, nou, er komt straks een nieuw nummer. Dat is waarschijnlijk het nummer wat we zo meteen gaan
1: inderdaad.
0: En dan het volgende nummer. Dat
1: wil
0: met haar.
1: Dan wil ik echt. Dan ga ik er alles op alles opzetten om die plaat dan als volgende single uit te brengen. Dus je hebt een primeurtje.
0: Yes.
1: Ja.
0: Is het een bekend nummer?
1: Nee.
0: Okay.
1: Het is een nieuwe single, maar het is een beetje. Het gaat meer naar pop. Dus het heeft echt niks meer met het volks te maken. Het is meer Suzanne en Freek nu echt.
0: Echt?
1: Ja, maar echt een hele mooie plaat.
0: Maar gaat ze dan ook mee met je optredens?
1: Nee, dat doet ze niet. Dat gaat ze niet doen. Als je dat weer voor elkaar krijgt, einde is leven.
0: Nee, maar je vertelt net dat Mickey van de band, weet je wel, dat hij goed is met je dochter.
1: Nee, ben ik straks mijn vrouw kwijt. Nee hoor, ben ik straks mijn vrouw kwijt. We scouten eentje straks in Amerika, dan ben ik mijn vrouw kwijt, joh. Dan zie ik je alleen.
0: Ja, ze heeft ook de looks.
1: Ja. Nee, maar als
0: dat. Of dat ze het weekend tegen jou zegt, schat, hoeveel heb jij dan? En jij zegt 5 en dan zegt zij, ik 8.
1: Nee. Maar het is wel zo, ik heb wel tegen haar gezegd, maar Jen, stel je voor, dat het een hit wordt, dan moet je hem wel een keer doen. Ja, maar als ik hem dan ergens moet doen, is het op jouw concert en dan niet. Dus ik zou hem ook gewoon echt alleen in het land moeten doen. Ik laat hem je zo gelijk horen.
0: Oké. Ik krijg wel de primeur natuurlijk, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, want die vakantie heb ik ook niet geaccepteerd, weet je wel. Dus ik heb zoiets van, dan doen we het maar met de primeur. Je hebt een nieuwe plaat uit en daar gaat het vandaag gaat het over. Kroegen in de hemel. Ja. Hoe is deze plaat tot stand gekomen, Mart?
1: Kijk, we hebben het er altijd over gehad. Ik spaar geen centen, maar mooie momenten. Je hebt allemaal mooie kreets, hè? En je komt veel mensen tegen. Ook heel veel mensen met levenservaringen. En zo kom je wel als mensen mee aan de praat. En ik hou gewoon heel erg van met oudere mensen praten. Want daar word ik wijzer van.
0: Zelfs in de sauna zag ik.
1: Klopt.
0: En wel een heel mooi verhaal. Kun je even vertellen wat
1: Eigenlijk was het zoiets ook. Het gebeurde zoiets. Er was een man en die zei tegen mij in de sauna, was een man van 82. En ik zeg, ik zei nog niks. Ik kom binnenlopen en er zitten 4, 5 jongere jongens tussen. En een man van 55 is gewoon jong. En er zit nog een oudere man en het was die man. En ik zit zo, ik zeg hallo allemaal, want meer dan de helft kon ik en ken ik. Want ik kom daar nou regelmatig bij die sauna.
0: Zou de naam niet zeggen, anders is het druk straks.
1: Ja, zou ik ook niet doen. Nee. Dan wou ik het ook niet.
0: Maar jullie zaten daar, ja.
1: En voor wat ik in een maand betaalde, ga ik zeker niet zeggen. Nee, dus we zitten zo te praten. En die man zegt... Jongeman, mag ik vragen waarvoor jij zo onder de tatoeage zit? En al die andere mensen moesten daarom lachen.
0: Ja.
1: Ik zeg, tuurlijk meneer, u mag dat vragen. Ik zeg, ik heb vastgezeten. En toen maakte ik eerst zo'n heel grapje ervan. En al die andere mensen moesten lachen, omdat die natuurlijk wel door hadden met wie ze in de sauna zaten. Ik zeg, ik heb 12 jaar vastgezeten. En het begon een heel ander gesprek. Toen zei hij, nou even serieus. Ik zeg, nee meneer, ik ben een artiest. Ik zeg, en alles heeft met muziek te maken. Kijk maar. Ik zeg, en dit is het lievelingsliedje van mijn opa. Ik ben zo hele gesprekken. Hij zegt, ik vind het zonde van je lichaam, jongen. Hij zegt, maar wat doe jij dan met muziek? Ja. Ik zeg, ik ben artiest, ik zing. En zo hebben we een heel gesprek gehad. En toen zei hij van, ik wil je even meenemen naar buiten.
0: Hij kreeg het ondertussen een beetje heet, denk ik.
1: Nee. We hadden het erover dat ik best wel vaak van huis weg ben. En heel erg hard aan het werk ben.
0: Ja.
1: En dat heeft de beste man zelf ook altijd gedaan. En hij werd gewoon echt in één keer heel erg emotioneel. En hij begon echt te huilen. En de mensen die in de sauna zaten, die kenden het gewoon beamen. Hij werd emotioneel, dus hij ging eruit. Ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik loop achter de man aan. En toen liep ik achter hem aan. Toen hebben we een half uur buiten op een bankje zitten praten nog met z'n tweeën over het leven.
0: Mm-hmm.
1: En toen vroeg ik aan de meneer, hoe oud bent u? Hij zegt, jongen, ik, als je jouw leeftijd omdraait, dat is mijn leeftijd. Ja, dat meen je niet. Ik zeg, en wat doet u? Hij zegt, ik geniet elke dag van het leven. Ik zeg, probeer zo min mogelijk stress in mijn leven te dingen. Verzamel de belangrijkste mensen om je heen. En ik train gewoon nog steeds elke dag, zegt hij. Ik zwem elke dag. Ik doe nog steeds elke dag hardlopen. Ik train hierboven. En sinds ik dat fotootje erop heb gezet, is die man zo wereldberoemd bij die sauna geworden. Dat vind ik zo fantastisch. Want die man die had totaal niet door wie ik was. En zijn kinderen en zijn kleinkinderen en daar de kleinkinderen van. Ik wist helemaal niet dat jij zo populair was, man. Zo weet je
0: wel. Ja, voor de mensen die denken van, nou, waar gaat dit dan precies over? Kan ik dit ergens terugvinden? Dit kun je zeker terugvinden. Ja. Dit kun je namelijk op de Instagram-pagina van Mart Hoogkamer terugvinden. Dat verhaal raakte mij gewoon echt enorm.
1: Nee, maar zo'n verhaal was dat ook met Kroeg in de Hemel. En we zaten zo en toen zei Robbie tegen mij, Robbie...
0: Die natuurlijk zwemmen heeft gemaakt.
1: Ja,
0: en ook
1: Zuilen.
0: Zomernachten van Rutger.
1: Van Rutgertje. Ja. En Robbie van Zuilen zei toen tegen mij van, Mart, ik heb een goeie. Ik zei, wat dan? Misschien zijn er een kroeg in de hemel. Ik zeg, kroeg in de hemel. Ik zeg, wat voor kroeg in de hemel? Hij zegt, nou, er kwam een man naar me toe.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden gewoon een gesprek, hè, aan een bar en een biertje. En dan hadden ze het over, joh, wat zou mooi zijn, hè? Want mijn vrouw is overleden. Wat zou mooi zijn als er een kroeg in de hemel zou zijn? En zo hebben we hem opgeslagen. En zo bracht hij hem ook naar mij. Ik zeg, weet je wat wij doen? Ik zeg, we gaan een heel verhaallijn maken. En dan zit een man aan de bar en hij praat nog steeds over haar, want als zij er nog was, niet alleen. Nou, dat, en toen wilden we er gewoon een heel mooi saamhorigheid liedje in maken, wat iedereen zijn eigen terug in kon vinden. En als ik het liedje zing of ik luister het liedje, dan denk ik alleen maar aan mijn opa.
0: Ja.
1: Dat is het enige waar ik aan denk.
0: Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag, want met wie zou je nog wel eens een biertje willen drinken 100, die nu in de hemel is?
1: Ja, mijn opa. 100 miljoen %. En ik weet, kijk, als het allemaal echt zo is, hoe het ons allemaal gezegd is, dat er na dit nog wat zou mogen zijn, dan hoop ik het echt. Maar dan hoop ik het echt voor iedereen. Ja.
0: We gaan hem draaien. En ik wil jou uiteraard bedanken voor jouw komst. En leuk dat de premier binnenkort komt. Dankjewel, Mart. Succes vanmiddag. En wens haar echt veel succes.
1: Ik ga je
0: een
1: video sturen.
0: Straks krijgt ze nog meer optredens aan jou.

En ochtend hier op NPO SterrenL Radio. Daar waar ik jou zometeen een fragmentje ga laten horen van de zomerhit. Mocht je weten wie het is, dan mag je dat meteen appen via de NPO SterrenL app.

0: Jordi Bernal, de NPO Sterren NL.
1: Sterren NL, de hele zomer lang.
0: Dat bedoel ik. En dit is het moment voor jouw kans op een exclusief Sterren NL strandlaken. Jawel, dit is het moment voor jou om kans te maken op een exclusief Sterren NL strandlaken. Ik heb hem zelf al even uitgeprobeerd. Ik heb hem mee naar Spanje genomen. Je kunt er werkelijk waar alles mee doen. Nee, het is niet zo dat ik hem in de was heb gedaan en dat jij hem nu kunt winnen. Nee. Je krijgt gewoon echt wel een splinternieuw strandlaken. Een Sterren NL strandlaken. Je kunt hem dus op het strand gebruiken. Je kunt er je billen mee afdoen. Mocht je wat grotere billen hebben, kan dat ook. Dat is echt een enorm laken. Maar je kunt hem ook bijvoorbeeld als slabber gebruiken. Ja, misschien dan mag jij wel eens denken van ja, ik vind het zo lekker en dan gaat er wel eens iets naast. Ook dan kun je hem gebruiken. Het exclusieve Sterren NL strandlaken. Ik laat je namelijk een kort fragmentje van een zomerplaat horen. En dan is dus aan jou de vraag om welke zomerplaat het gaat. Dus let op, ik laat je een kort fragmentje horen van een zomerplaat. En als jij mij dan eventjes appt om welke plaat het gaat, dan kun jij kans maken op dat exclusief Sterren NL strandlaken. Ben je er klaar voor? Ja, hij was kort, maar weet jij het antwoord? Welke zomerplaat hoorde jij hier? Laat het weten via de NPO Luister-app.

0: bent laten horen. En daar is lekker op gereageerd. En als het goed is, heb ik nu aan de telefoon. Goedemorgen nog.
1: Goedemorgen, met Danique.
0: Hey Danique, hoe is het met jou?
1: Hey. Ja, het gaat wel lekker. En met jou?
0: Ja, gaat hartstikke goed. Ik hoor een beetje, het gaat wel lekker, dus hij komt uit Brabant, of niet?
1: Nee, Limburg.
0: Oh, Limburg. Oké. En waar ergens?
1: Het zuiden, bij Emma's Bracht.
0: En je bent lekker aan het luisteren naar NPO, CRNL Radio, Emily op volle toeren. Vertel, waar ben je ergens aan het luisteren?
1: Ik ben het werk en op de achtergrond een beetje meezingen met de Hollandse Hit.
0: Nou, leuk. Dan heb je toch al het gevoel dat het bijna weekend is, vind je niet?
1: Zeker, zeker. Het is alleen maar een zomerse vibe. Zo'n zwembadje in, dan hadden ze het top.
0: Ik vind het heerlijk om dit zo te horen. Ik ga je het fragmentje nog één keer laten horen. Komt-ie? Ja, dus mijn vraag is aan jou. Lieve Danique. Uit Limburg. Wie hoorde je?
1: Ik hoorde de tapse uit Tijuana van Sander Kwarten.
0: Goed. Met de topster uit Tijuana. Zal ik jou eens vertellen, een leuk weetje, dat ik deze, toen hij in de playlist stond, eigenlijk niet eens heb kunnen uitspreken. Die Tijuana, ik vond dat toch wel een beetje een dingetje. Heb jij dat ook? Of,
1: ja. Ja, dat is ook. Maar goed, doe maar een beetje het liedje na.
0: Ja, inderdaad. Ik zeg altijd maar ja, die topster, weet je wel. Die topster van Sander Kwarten. Maar ja, inderdaad, het is de topster uit Tijuana. En dat betekent dat jij een exclusief Sterrenel strandlaken krijgt. Hij is echt gaaf, hoor. Hij is echt gaaf. Ik heb hem ook mee naar Spanje genomen. En ja, je stilt gewoon de show. Ga je nog op vakantie?
1: Ja, we gaan naar Ibiza over 2 weken. Dus dat is helemaal top. Dan kan ik daarmee flaneren op het strand.
0: Ik zou zeggen, maak er een leuke foto van. Stuur hem op. En we gaan hem uiteraard ook eventjes draaien. De topster uit Tijuana. En extra natuurlijk voor jou, hè, Danique.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne vakantie, hè.
1: Zelfde.
0: Doei.

0: Voor de mensen die het nog niet weten, het is zomer. En ook zomer op je radio.
1: Stemmen NL, het ritme van de zomer.
0: Ja, nou, dat ritme hebben we zeker te pakken. Het is inmiddels 5 voor 12. Ik heb net een vracht.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat 200 kilometer file. Onder andere boerenprotesten veroorzaken vertraging op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel rijden tractoren op de weg. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten oponthoud. De A12, Duitse grens richting Arnhem. 25 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. De A59 is dicht in de richting van Den Bosch door een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De verwachte eindtijd van de wegafsluiting is 4 uur vanmiddag. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malde loopt het verkeer een flinke vertraging op. 40 minuten en dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 tot 15 minuten. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Spouwbeek 45 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten.
3: Emily Sleven. Een hele goede middag.

we gewoon temperaturen kunnen aantikken van 37 graden. Je zou het er bloedheet van krijgen. Weet je, je kunt jezelf helemaal gek maken, maar je kunt ook denken, we doen het vandaag een beetje tranquilo. Misschien ook een idee om die zometeen nog eventjes te gaan draaien. Zometeen hoor je Vincent en ook Skik met Op Fietsen. Maar eerst is het tijd voor een Griekse nacht. En die beleef je dan ook deze middag met Jeroen van Zelst.

0: word je toch lekker vrolijk van, Vincent. En dat ben jij. Heb jij nog een suggestie? Laat het even weten via de NPO Luister-app. De ideale schoonzoon heb ik voor je.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij. Wat een heerlijke dag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er gebeurt een hoop op de weg met onder andere veel recreatieverkeer en ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Eindhoven. Want daar ligt afgevallen lading tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file door een ongeluk. 10 minuten vertraging, wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Dan de A59, die is dicht richting Den Bosch tussen knooppunt Paalgraven en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is nog dicht tot naar verwachting 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A73 richting Nijmegen, ook hier een ongeval. Alleen dan tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Ook hier is de weg weer vrij, maar je staat nog 20 minuten in de file. De A76 richting Duitsland. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Stijn en Nut op de rechte rijstrook. Daarom heb je 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Want tussen Heerlen Noord en Geleen sta je 10 minuten in de file door een ongeluk.

allemaal gebeuren. Het is weer spannend, hoor. Nou, zometeen hoor je hier de Frank Boeijengroep met Linda en Danny Vroger en Mickey van Wijk met Knipperlicht. Wat gaat dat nummer nou eigenlijk doen? Nou, nog even geduld. We gaan eerst even

NPO SterrenL Radio. Daar waar je zo meteen Ik ga naar Frankrijk hoort. En ook Sineke. Ja, weet je wat zij doet? Zij doet gewoon wat ze wil. Maar eerst doen we alles op gevoel.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: mof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat incidenten en wegafsluitingen op het moment. In totaal staat er 265 kilometer file. Op de A2 richting Eindhoven is de weg afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Naar verwachting gaat de weg pas om 3:30 weer open en het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Er ligt ook een rommel op de weg op de A2 en wel in de richting van Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg betekent dat 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. De A2 richting Den Bosch, daar is de linkerrijstrook dicht vanwege een auto met pech tussen Beest en Zaltbommel. Er staat een file van 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 30 minuten extra, 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de A59, want er is een ernstig ongeluk gebeurd in de richting van Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland blijft de weg daarom nog gesloten tot 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.

0: 21, 22, 23, 24 en dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. 25 spekvette hits in de toonaangevende Nederlandstalige hitparade bij Sterren NL.
1: Top 25.
0: Inderdaad. En die zegt een hele goede middag. Welkom live vanuit de Mediatempel aan de Witte Kruisstraat in Hilversum. Is dit Janneman de komende twee uur met de Sterren NL Top 25. 16e jaargang, week nummer 33. Gedateerd 14 augustus 2026. De hitparade van vandaag met twee nieuwe platen. 10 stijgers, 9 zakkers, 4 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week.
2: Van 4 tot 7 hoor je
0: vorige week op 3 hadden we Jeffrey Hezen.
3: Het is de

Top 25 deze week bij Sterrenl Radio. Om te beginnen wel op 25. Ferry de Lits en Zware Jack met Baco in Monaco. In de tiende week de hekkensluiter, de officiële opening deze week in de top 25. Ferry de Lits en de Baco in Monaco hit met Jack zakte van 20 naar 25 in de tiende week. En eveneens 10 weken het geluid van Antoon met de enige. En die tuimelt 9 plaatsen naar beneden. Vorige week 15, deze week 24.

Jasper de Longe, Django, de Bajacha, Bailando. Eerste nieuweling vandaag in de Sterrenel Top 25 op rugnummertje 23.

in totaal 10 stijgers in de top 25 van Sterrenel Radio. 2 plaatsen omhoog, bescheiden stijging, maar toch een stijging. Wesley Klein, niet zo bij mij. In de 3e week 2 plaatsen omhoog. Vorige week 23 en deze week doorgestegen naar 21. En daarvoor blijven staan op 22. De eerste van in totaal 4 zittenblijvers vanmiddag. Lil Kleine, Samuel Welte en Maak Me Nou Niet Gek. In de 16e week blijven staan op nummer 22. Gaat hij volgende week doen. Het zou zomaar eens kunnen dat die plaat weer gaat stijgen volgende week in de top 25. En je weet het namelijk nooit wat er gaat gebeuren in de hitparade bij Sterrenel Radio. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4 vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling. Zondagmiddag tussen 3 en 5 uur de top 25 op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En nu tijd voor de hoogste nieuweling van vandaag. De hoogste van 2 nieuwe platen op nummer 20. De nieuwe single van Dizzy en Yves Berendsen. We zijn er, we zijn er. Ze zijn inderdaad binnengekomen deze week als hoogste nieuweling op nummer 20.

zouden zeggen, twee zakken achter elkaar in de top 25. Vorige week 11, deze week zakt hij naar 18. Lange Frans en Frans-Duits. En de Tour de Frans in de 8e week top 25. 7 plaatsen naar beneden. En ervoor op 19 gezakt van 16. Russo en Mart Hoogkamer en Pakmeij. En die staan er totaal 6 weken in. En daarvoor 20, de hoogste nieuweling, de klapper van deze week. Wizzy en Yves Berendsen. En we zijn er in de top 25 inderdaad binnengekomen op nummer 20. Wat hebben we hier op 17? Een zakker. Vorige week stond deze plaat op nummer 12. Ja, hij tuimelt langzamerhand toch een beetje richting uitgang van de eerlijke 25. Mike Versteeg.

Hij kan het net zo goed als Thomas, denk ik. Alhoewel, want er waren hem over, hè. Hij gaat in de top 25 omhoog. Twee plaatsen. Vorige week 18, deze week omhoog naar nummer 16. Hoort dit even bij voor de volledigheid. Dan beginnen we ook allemaal toch voor de aardigheid, hè. Ik vind namelijk dat er een mooi effect om een plaat die stijgt in de top 25 een beetje aan te zetten in onze hitparade. En dat geldt ook voor de plaat die daarna komt. Top 15, vorige week 17. En ook hij gaat dus...

0: 7 omhoog in de tweede week top 25. Vorige week nieuw op 21. Deze week doorgestegen naar nummer 14. De 1, 2, 3, 4 de stijger van vanmiddag in onze top 25. In de tweede week op weg naar de top 10 van de top 25. De boys van Likkepijp en de Circus Tent. En daarvoor hadden we op 15 twee plaatsen omhoog. Avro Bros, John West en Willy Dans. En jij bent alles in de vierde week twee plaatsen omhoog. En Thomas Berger was ook een stijger dus. Maar die had ik al afgekondigd. En het is toch het vakantietijdperk. Vakantierooster met de Janneman in mijn vakantie. Toch nog even de top 25 eruit persen. Met alle mogelijke soorten van genoegen uiteraard. Hè, op Sterrenl Radio. Met lieve luisteraars, je gelooft het bijna niet. Een plaat die er al 31 weken in staat. 31 weken. 31 weken vanaf het begin van het jaar horen we deze plaat al in de top 25. En nu blijft hij deze week staan op nummer 13. Robert van Hemert en Donnie.
1: Benny

hitparade van volgende week bij Ster NL Radio. De nieuwe Rutger van Barneveld. De zon, zomer, zon, strand 2.0. Hoe heet het plaatje? De plaatje heet Zomerzon Strand 2.0, ja. Oude hit van Juan Bastos. Loopty Loopty Love uit 1971, dames en heren. Ja, in het Nederlands gedaan, anno 2026. En dan de laatste plaat voor het nieuws. Dat is de oude Nederlandstalige nummer 1. En soms gaan we 50 jaar terug in de tijd. Komen we terecht in 1976. Waar vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. Alhoewel. We gaan 30 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar 14 augustus 1996. 30 lange jaren geleden. We hadden nog de gulden. En dit stond toen op nummer 1 in de Nederlandstalige hitparade. Een beuker, een rammer. Je hoort hem nooit meer. Maar ik heb het altijd een hele goede plaat gevonden. Met een ondeugend tintje, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar daar hou ik wel van. De oude nummer 1 van 30 jaar geleden was in handen van Katja Schuur.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 300 kilometer file. De drukte is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. 3 kwartier extra reistijd. Er ligt een container op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd tussen afrit Avenhoorn en afrit Weide-Wormer. 1 uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn er dicht. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 20 minuten oponthoud na aanrijding. En de A59 Os richting Den Bosch is na een ongeluk van vanochtend nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.

lange nacht in de top 25. 4 weken lang te horen. Vorige week 14, deze week omhoog naar nummer 12. Hoort dit geluid uiteraard bij. En daarmee is de 2 uur het spannendste uur van de top 25 officieel geopend. Ja, het is vakantietijd. Dus Marcel is er ook niet, onze Marcel de Vries. Dus die maakt meestal de montages voor de top 25, voor de top 3 en zo. Ja, en ik heb het aan het begin van vorige uur gedaan. Ik doe het niet nog een keer. Nee. We gaan gewoon lekker door. Rammen met de top 25. Even zeggen waar we mee bezig zijn. Janneman live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisdaan in Hilversum. 2 nieuwe platen vanmiddag. 10 stijgers, 9 zakkers, 4 zittenblijvers, 25 spekvette hits in de juiste volgorde. En dit is de 1, 2, 3, 4, de 6e stijger van vanmiddag. Vorige week nieuw. 25 op nummer 19, toen hoogste nieuweling. Nu omhoog van 19.

nog hangt, want oei. Gezakt in de top 25 van 5 naar nummer 9. 4 plaatsen naar beneden. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk in de 6e week top 25. 4 plaatsen naar beneden. Daarvoor op 10 ook gezakt. Van 6 ook 4 plaatsen naar beneden. Robert van Hemert en Zandloopster. Waar kom jij vandaan in de 9e week top 25? 4 plaatsen naar beneden. Hij opende de top 10 van deze week. En ervoor op nummer 11 omhoog van 19. Dat gaat heel hard voor Donnie en Robert van Hemert. En Vista Man's Friend. Vorige week 19 hoogste nieuweling. Deze week op nummer 11 terecht te komen. En dit is ook een stijger. Fons Veurink. Vorige week 10. Deze week omhoog naar

De achtste stijger van vanmiddag. Vorige week stond ze op 9. Deze week gaat ze 2 plaatsen omhoog. Hoort dit uiteraard bij in de 5e week dat ze staat genoteerd. En daarvoor op 8 omhoog van 10. Fons Veurink en Fezzi in de 4e week 2 plaatsen omhoog. En nu krijgen we weer een stijger. En niet zomaar een stijger. Ik vind het namelijk een fantastische plaat. Ik vind het een van de beste platen van 2026. Vorige week 8. Deze week omhoog naar 0.

28 en nu weer gestegen. Weer gestegen voor de zoveelste week, de vijfde week inderdaad. Danny Vroger en Nicky van Wijk en knippen licht omhoog van 8 naar nummer 6. En dit is de nummer 5 deze week. Gezakt van 4 naar 5. Jammer. Blijft een geweldige plaat. Kippenvel, Yves Berendsen, misschien.

misschien is het tijd. Maar hij is gezakt in de top 25. Eén plaatsje. Vorige week 4, deze week zakt hij naar nummer 5. In de zesde week misschien is het tijd. En ook dit zakt één plaatsje. Vorige week 3, deze week nummer 4.

naar nummer 4. Top 25. De Bos van Os in de negende week top 25. Toch echt een zomerrit hoor. Je hoort heel veel mensen over Rutger van Barneveld en Cheerio Cheerio. Maar onderschat deze plaat niet van Jeffrey Heesen. De Bos van Os in plaats gezakt in de top 25. Loco Loco in de negende week. Vorige week 3, top 3 dus. Deze week zakt hij naar nummer 4.

0: in de wereld en cheerio.
1: Top 25.
0: 20 weken lang te horen in de top 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman. Just in the Wild en Cheerio blijft staan op nummer 2. En daarvoor op 3 op hoog van 7. Wat een felicitatie is dat waard. Wat een hit Joey Nicolai en Tinto de Verano. In de derde week terechtgekomen op nummer 3. Misschien wel de nieuwe nummer 1 volgende week. Voor het nummer 1 tijd is bij Ster NL Radio. Even kijken wat we gaan doen. Zometeen ga ik de paradeplaat draaien van deze week precies 5 jaar geleden. Ik ga de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Onze belangrijkste plaat voor de aankomende 7 dagen. Ik ga bellen met een van de mensen die hem gemaakt heeft, die plaat. Hopelijk neemt hij op. En ik heb als gebruikelijk toch wel een aantal tipnoteringen klaar liggen. En vanwege de tijd doen we er een stuk of 1, 2, doen er 4 vandaag. 4 tipnoteringen, 4 nieuwe platen, 4 nieuwe muziek op Ster NL. En dit is de nieuwe single van Mart Hoogkamer om mee te beginnen. De kroegen in de hemel.

0: Sauer was dat met Westy Klein inderdaad. De man die in de top 25 staat, ergens een beetje het begin van de hitparade. Ik wil zeggen, bij de laatste nummers, de laagste nummers. Hij staat uit mijn hoofd op nummer 21 van 23 vanmiddag. Komt toch weer een nieuwe plaat, dat is mooi. Team Rushhour, Westy Klein en Brace is er ook bij. Met hun nieuwe single, de plaat heet Dans voor mij. Daarvoor, wat is dat een goede plaat van Vincent? Dat ben jij.
1: Ja.

Prachtige muziek. En dan, lieve luisteraars, bijna tijd voor nummer 1. Maar voor het zover is, zometeen de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen voor de aankomende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen. En ook zoals gebruikelijk de paradeplaat draaien van deze week. Precies 5 jaar geleden. 5 jaar, het is eigenlijk niks in een mensenleven. 14 augustus 2021, 5 jaar geleden, toen de paradeplaat.

0: eerste. Het wordt je... Het wordt jouw bed, hoor ik net. Monique Smit en de paradeplaat. Vijf jaar geleden. In de week van 14 augustus 2021. Vijf jaar geleden. Vijf jaar is toch niks in de mensenleven. En de hit van Monique heette Twijfelaar. Maar dan de nieuwe paradeplaat voor de aankomende week bij Ster NL Radio. 14 augustus 2026. We blijven even in Volendam. Ja, ja. Want ik ga bellen met iemand die de paradeplaat aan gemaakt heeft voor deze week. En ik hoop dat die opneemt.
1: Hallo?
2: Hallo Jan?
1: Spreek ik wel met mijn grote vriend Jan Paparazzi.
0: De enige echte Jan Paparazzi! Ja, ja, ja, ja! Hey Jan, ja, dat hoor jij aan mijn stem natuurlijk dat ik bel. Want ja, het is vrijdagmiddag 4:15. En dan maak ik altijd de nieuwe paradeplaat bekend voor de aankomende week bij Ster NL Radio.
1: Ik begin kippenvel te krijgen.
0: Jan, dat is niet voor niks, want jullie nieuwe single, Je Zit In Mijn Hoofd, is vanaf dit moment onze nieuwe paradeplaats. Yes! Hey, te pakken.
1: Ja, top man.
0: Mooi, hè? Mooi, hè? Hey, Jan. Ja. Ja, maar hij is net uit vorige week, vrijdag uitgekomen uit mijn hoofd. En we zagen elkaar afgelopen weekend natuurlijk bij Jan Smit, bij de fantastische jubileumconcerten voor onze gezamenlijke grote vriend. En toen draaiden we de plaat al bij Sterren en Hel. En toen zei je nog, wat zou het mooi zijn als dit nou de nieuwe paradeplaat zou worden?
1: Ja, ik zei het voorzichtig, maar ja, ik durf het niet te hopen.
0: Jan, het is bij deze uitgekomen. Vanaf dit moment gaan wij meer dan 50 keer de komende 7 dagen de digitale snelweg opspuiten.
1: Wauw.
0: Bam, ja, bam, bam. Gek, man. Hey, leuk, hè? Leuk, hè?
1: Echt gek. Ja, ja, ja.
0: Ah, super, Jan. Nou ja, het is een hele leuke plaat geworden weer. Lekker vrolijk, je zit in mijn hoofd.
1: Ja. Ja, en we hebben toevallig van nou net een half uur geleden de nieuwe videoclip geüpload.
0: Oké.
1: Okay. We hebben natuurlijk een videoclip opgenomen tijdens het concert van Jan Smit.
0: Ja, ja.
1: Met al dat publiek. Ja. En ja, dat is een hele mooie, hele zomerse clip geworden. Okay. Dus,
0: nou, ik ga zo gelijk even kijken. Hé, hey, wat denk je daarvan? Ja,
1: is goed, is goed.
0: Jan, dan mag jij hem nog even aankondigen als onze nieuwe paradeplaat voor de allereerste keer.
1: Beste luisteraars, hier is de nieuwe paradeplaat van Sterren.nl. Je zit in mijn hoofd, de 3 J's.
0: Yo, Jan,

de plaat, de nieuwe van de drie is Je zit in mijn hoofd. En daarmee komt er een eind aan de muziekmarathon voor deze week. De 16e jaargang, week nummer 33, gedateerd 14 augustus 2026. De toonaangevende Nederlandstalige hitparade, 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Ook wel de eerlijke 25 genoemd van NPO Sterren en Radio. Wekelijks samengesteld op basis van Airplay, streamingdata van Spotify en plays op YouTube. Dus niet na 20 bier een dikke duim en een natte vinger. Nee, nee, dit zijn de daadwerkelijke rangen en standen die iets zeggen over de populariteit van de Nederlandstalige muziek de afgelopen 7 dagen in Nederland. Ik heb nog één plaat klaar liggen. De nummer 1 van vorige week is ook deze week nummer 1. Rutger van Barneveld in de 10e week staat hier wederom bovenaan met de zwoele zomernachten. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Of anders zondagmiddag tussen 3 en 5 in de feestelijke herhaling. Een prettig weekend. Geniet van het leven. En graag tot volgende week.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt de noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel daarvoor. Dan gaan we even naar de ANWB. Edwin Gerritsen zit daar. Edwin, hoe is het nu op de weg?
4: Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur verdraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knoopend Velperbroek een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
3: Nou Edwin, dank je wel. Even een klein redactioneel overleg. Zo kort voor het radioprogramma. Het is 3:04. Het is buiten zo'n, 35 graden. Mussen vallen van het dak. Het is bloedheet. En dacht Bodie...
5: Ja.
3: Ik kon de airco opzoeken in de sterrenstudio.
5: Nou, het is hier lekker vertoeven hoor.
3: Dat ja, ik wel zeggen. Ja. Lang geleden, man, dat ik jou heb gesproken. Maar ik even een kort vraagje. Zullen wij er vandaag een summer party van maken?
5: Dat vind ik een heel goed idee, ja.
3: Nou, oké.

0: station knetterheet. Zelfs de mussen vallen van het dak. Dit is Perry's Summer Party.
1: Ik zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen, alle

0: een week hard werken is het eindelijk zover. Vrijdagmiddag, 4 uur geweest, het weekend kan beginnen. Dit is Perry's Weekendparty met Perry Kroon.
1: Ja, daar zijn we weer op de gezellige vrijdagmiddag van NPO SterrenL Radio. En we reden dus net op weg richting de studio. Het was echt bloedverziekend heet, hoewel ik wel het grootste gedeelte van de dag in de airco heb doorgebracht. En ook nu hier in de Sterrenstudio is het behagelijk temperatuurtje wel. Ik denk een graad of... Wat zegt dat ding eigenlijk? Zat naast jou, Bodi? Wat zegt dat ding hoe warm het hier is?
2: 22.
1: Oh, 22 is beter dan 35 buiten.
2: Zeker.
1: Ja, heerlijk zeg. Het is goed hoeven in de studio. Ik hoop dat het bij jou ook een beetje te doen is. Ik kan me voorstellen dat je misschien hovenier bent of zo. Weet je, of bouwvakker. Of iemand die echt een job buiten hebt. Op een open terrein, midden in de zon. Nou, heel veel sterkte en ook toi. Daar hou nog even vol die laatste paar uurtjes van deze werkdag. Wij zijn erbij voor wat verkoelende hits. Het is Perry's Weekend Party, normaal gesproken. Vandaag omgetoverd tot Perry's Summer Party, omdat het zo lekker warm is. We gaan zo meteen een quiz doen. Een paar insectberichten komen eraan. En ik zit even te twijfelen. Normaal gesproken geef ik altijd ijsjes weg met Perry's Summer Party. Ter waarde van 5 euro. Zal ik dat vandaag weer doen? Ja, of zal ik de luisteraar gewoon even laten bepalen of we dat gaan doen vandaag?
2: Ik zou het de luisteraar laten bepalen, toch?
1: Ja, nou laten we dat maar even doen, ja. Moeten we dat doen of niet? Misschien wel leuk, hè? Maar goed, dat is wel mijn vooroordeel. Eerst zometeen maar eens eventjes first things first. We gaan zo in ons eerst even richten op de incheckberichten. Als je erbij bent, stuur even een appje in de NPO-luisterapp. Wij gaan weer even helemaal los.
3: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
1: Jawel hoor, gooi maar een bitterballetje erin. Frietje erin, lekker.
3: Alles

0: Shag. Daarmee wil ik het roken niet verheerlijken. Is gewoon de artiestennaam, hè? Baco in Monaco op sterren. 4:15 geworden op de vrijdagmiddag. Het is een heerlijke dag. De een zal zeggen, wat is het warm hier, hè? Het is snikheet. De ander zou zeggen, het is lekker, het is fijn. De ander die vindt het verschrikkelijk weer. Hoe sta jij daar eigenlijk in, Bo? Vind je het fijn of ben je er eigenlijk wel klaar mee met die hitte?
1: Nou, het is een tijdje lekker, maar op een gegeven moment is het wel klaar.
0: Dus ja, dan, het is niet zo dat ik heel veel zin heb in de herfst, maar graad of 3, 4, 25 maximaal.
1: Ja, je was warm zat.
0: Hey, maar het is wel nu reden genoeg om een summerparty te vieren. Dat doe ik samen met jou, die leuke luisteraar van Sterren NL. Stuur even een appje in de NPO Luisterapp als je meeluistert. Nou, natuurlijk is Glennie erbij.
2: Het is vrijdagmiddag. 4:00, dat betekent zo. Perry's Weekend Party! Oh. Hey Perry, fijne uitzending!
0: Dankjewel, hij kan het heel snel. Het is echt heel snel wat hij er deed. Prestatie hoor. Hey, kijk, mijn grote vriendin is er ook bij.
3: Perry, kan jij voor mijn lieve mama zomers om een strand van rond gaan draaien? Dankjewel, groetjes Kenzie.
0: Nou, lieve vriendin, het moet vast wel ergens lukken deze uitzending. Ria zegt, goedemiddag Perry, ik luister weer gezellig mee. Groetjes uit Arnhem-Muiden. Henke schrijft, hey Perry, we zijn er weer bij hoor, vanuit de jacuzzi in Sprangkapelle. De Jan Sonnekes, heel veel plezier daar. Dankjewel, nou, dat komt helemaal in orde. Tom die zegt, we zijn nog even aan het genieten van onze laatste ochtend in Miami. Betekent Tom dat jouw vakantie er bijna op zit? Wow, dat is een vervelend gevoel, hè? Toch fijn dat je je laatste vakantiedag samen met ons wilt vieren. Daar zijn we blij mee. En ook Arjan is erbij. Arjan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Arjan Doelzoek, wakker. Ja, ja. Zijn we erbij? Oh, wij zitten hier. Maar ja, hier is het 21 graden in de Nergo. Hoppie, hoppie, lekker. Zeg je, wat er is mooi van, draai maar eens lekker. Ja, komt goed, hè? Goed weekend, houden.
0: En dat doet het. Ja, daar wacht ik op. Dankjewel, Arjan. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Jasper die zegt nog, fijne uitzending, Perry. Hou het cool, maar wel met goede muziek. Nu een lekker biertje naar al het straten vandaag. Groetjes van Jasper en Jackson uit Ermelo. Kijk, gezellig jongens daar in Ermelo. Leuk dat jullie ook Sterren NL Radio aan hebben staan. Jip de Roy zegt, vrijdagmiddag, zon erbij. Oh, wacht even, moet ik anders doen? Hij doet het altijd met een, het is poëzie.
1: Ah.
0: Dat is poëzie. Dus doen we zo. Vrijdagmiddag. Zon erbij. Iedereen is eindelijk vrij. De muziek gaat lekker aan. Tijd om met Perry's Weekend Summer Party los te gaan. Ja hoor. Nou, dat is mooi, Jip. Ik zou graag willen dat hij dat zelf eens zou inspreken. Jip heeft een fantastische stem. Die ken je nog wel, toch, Bodhi?
1: Zeker, ja.
0: Onze Jip, de tip van Jip, hè, destijds. Hij heeft een fantastische stem. Ik vind het leuk om als hij dat een keertje zelf inspreekt. Carlo de Trucker, goedemiddag.
5: Perry, ouwe krullenbol. Carlo de Trucker hier, onderweg naar huis, ter hoogte van Rilland. Nog een klein uurtje. Dan zijn we thuis, hebben we een lekker weekend. En dan nog 2 weekjes werken en dan heerlijk op vakantie naar Carpathos. Ik zou zeggen, iedereen alvast een fijn weekend. En mijn verzoekje voor vandaag is Henk Wijngaard.
0: Zie je.
5: Als een wals, ik wil naar huis.
0: Ja.
5: Goed weekend, ciao ciao.
0: Yo Carlo, nou dat moet vast wel lukken. Als een wals van Henk Wijngaard. En ja, past hij een beetje tussen de zomerhits? Natuurlijk wel. Nou, laat weten dat je erbij bent. We doen zo meteen natuurlijk nog even een rondje incheckberichten als je meeluistert op deze snikhete dag. 35 graden in Nederland, is dat het lekker benauwd. Dus doe lekker niet al te veel, zou ik zeggen. Lekker zitten, lekker relaxen. Zonnetje op je bolletje goed insmeren. Biertje erbij, water erbij. En de Holiday Rap op Sterren NL.

0: Summer Party.
1: Sterren NL. Wat am hier?
2: Het is snik heet.
1: Snik heet.
2: Snik heet. Hoppa, hoppa.

steeds meer mensen, maar zo, hè, jammer dan, was het leven zo'n stuk makkelijker voor zoveel mensen. Jammer dan van Stef Eckel. We doen zo meteen nog even wat incheckberichten. Als je meeluistert op deze lekker warme dag naar Sterren NL, dan ben je van harte welkom in onze NPO Luister app. Even een appje sturen dat je erbij bent, wat je doet en vooral, wat is een tip aan jouw zijde om het hoofd een beetje koel te houden? Hoe zorg jij er nou voor dat, terwijl het zo warm is buiten, dat jij daar niet al te veel last van hebt? Nou, zometeen misschien wat leuke bruikbare tips naar Gerard Joling, Mexico. En dit is de nieuwe Django Wagner. En die is lekker. Bachata. Bailando.

0: goede zang is het, hè? Gerard Joling en Mexico. 5 minuten over half 5. Nog minder dan een half uur, dan is het zover. Dan is het 5 uur moment daar. En dan mag jij officieel, mogen het officieel weekend noemen, hè? Het is vrijdagmiddag 5 uur. Dan is het zover. Eerst nog even wat leuke dingen zo. Want we doen nog wat appies en nog een spelletje zo meteen. De appies die binnenkomen zijn onder andere van Gerry. Gerry, die laat ons het volgende weten.
1: Ja, goedemiddag voor Jopie Spaan. Het cocktail trio. Kom op, draai hem daar.
0: Het cocktail trio wil je horen, dat is duidelijk. En er stuurt een foto nog erbij in de app. Alles tegen het warme weer en lekker sterrenel aan. Op die foto's te zien dat ze lekker met z'n allen in de tuin zitten met een opblaaszwembadje. En wat zien we eigenlijk allemaal, die foto? Kun jij het eens even omschrijven, Bodie, wat we zien? Het is echt... die van Gerry, die. De onderste, ja. Die inderdaad.
2: Nou, wat ziet er in ieder geval heel gezellig uit. Nou, dat echt, wil ik wel zeggen.
0: Ze kijken wel een beetje chagrijnig, zie je dat?
2: Ja, dat zie jij alleen, hoor, denk ik.
0: Ja, zo van, maak toch geen foto. Maar goed, het is leuk. Ik bedoel, ik zie een waaier, ik zie een zwembad. En in dat zwembad staat een tafel. En op dat tafeltje staan wat schaaltjes met lekkernij en potjes bier. Nou, ziet er goed uit, Gerry.
2: We hadden het hier niet ook doen.
0: Een zwembadje opzetten met een tafel erin. Ja, dat zou misschien wel kunnen, ja. Ja, maakt wel hele unieke radio. Chico, die zegt dat hij erbij is. Dat is gezellig. En Antonio, die zou graag René Riva willen horen met C'est la vie. Chico, die vraagt in Spanje van Mart Hoogkamer aan. En Kurt, onze vriend uit België, zegt... Hey Perry, halfdagje vrij vandaag om wat te kunnen genieten van het mooie weer. Ben mijn vriendin op haar werk gaan ophalen. En nu genieten we van jouw show met een heerlijk glaasje roséwijn. Fijn weekend en houd hoofd koel. Groetjes vanuit België. Jimmy, die zegt, doe mij maar iets van Lucas en Gea. En Marjan, die zegt, Perry, een hele fijne uitzending. Dank je wel, Marjan. Marcelino, die schrijft, goedemiddag Perry. We komen net uit het zwembad. Kan je de nieuwe van Rutger van Barneveld even draaien? Zomer, zon en strand. Nou, ik zou vast wel moeten lukken, hoor. Het is al een keer eraan gevraagd deze middag. Dus dan, hoe meer die wordt aangevraagd, hoe meer de kans is ook dat hij gedraaid wordt. Arjanne die zegt, goedemiddag Perry, we zijn er met mijn telefoon bij. Die zegt hier in Brabant, 37 graden. Over 14 dagen zitten we in de lucht. Fijne uitzending en lekker genieten. Arie ten Over zegt, hey Perry, Rob ten IJs met het wet zomer. Dat zou toch wel even tijd worden. Eindelijk met deze lekkere temperaturen. En Jack en Karin die zeggen, hier in Rijnsburg, luisteren ook weer mee. Net terug van een rustige wandeling van 6 kilometer met een klein beetje wind. Een hele fijne uitzending. Dank je wel. En ook Niels is erbij. Niels.
3: Perry, goedemiddag. Niels hier uit Amersfoort.
0: Nielsie.
3: Onderweg om mijn kinderen op te halen. Dus dat wordt weer hartstikke gezellig. Het is inderdaad lekker warm. Dus wat dachten jullie ervan? Vanavond thuis in de tuin of op een balkon even een koud voetenbadje.
0: Zo.
3: En dan een lekker pilsje erbij. Nou, beter wordt het niet. Allemaal prettig weekend. Lieve luisteraars van Sterren NL. Groetjes Niels uit Amersfoort.
0: Dankjewel Niels, gezellig dat je er weer bij bent. Teun die zegt, hoi Perry, lekker aan het darten op mijn koele slaapkamer... en genieten van Perry's Summer Party. Henkie die zegt, graag de diamantenring van Damien van Os... hier op onze hier op de barbecue. Groetjes van Henkie. Oh, hij is... Is hij op de barbecue bij jullie, Henkie? Begrijp ik dat nou goed? Nou, en Michel zegt, hi Perry, zou je een leuk Nederlandstalig nummer kunnen draaien... voor mijn twee dochters en mijn vrouw die nu onderweg zijn... van het strand naar huis toe? Doe maar iets van Mart Hoogkamer of van Tino Martin. Jong en dom, schrijft hij. Kijk, gezellig. Leuk dat jullie erbij zijn. En Lars die zegt nog, ha Perry, even een verzoekje. Wil jij Reinier Peters even draaien? Nou, dank jullie wel voor al die leuke verzoekjes. Ik denk dat we sowieso even die van die nieuwe van Rutte even moeten draaien straks.
2: Zeker.
0: Ja, ja. Hij is in de buurt, hè, Rutger, wist je dat?
2: Oh.
0: Ja. Nou. Hij is nu op het Mediapark hiernaast.
2: Echt waar?
0: Ja, nou, hij is hier. Dus ik heb hem gebeld net. Ik zeg, Rut, ik weet dat hij om 5 uur klaar is. Ik zeg, nou, misschien als je tijd hebt, even langs, Sterren. Weet je wat hij zei?
2: Moet kunnen.
0: Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja. Dat zijn net van die antwoorden. Ja. Komt hij wel of komt hij niet?

voor vijf op vrijdagmiddag. Dat betekent zometeen hoogtijd voor de vrijdagmiddag quiz. In zomerse stijl natuurlijk. 8 vragen waar je minstens 4 goed van moet beantwoorden om het Stegen-NL prijzenpakket te bemachtigen. Er zitten heel veel leuke dingen in. En niet alleen maar dat gaan we vandaag weggeven. Want straks na 5 uur hebben we nog veel meer prijzen. Natuurlijk helemaal in teken van de summer party van deze vrijdagmiddag. Nou, zometeen de quiz. Wil je meespelen? Stuur even quiz in de NPO Luister-app. Is dit de nieuwe van Rutger van Barneveld.

0: morgen weer op de radio. Hij maakte morgen zijn radiorentree naar een zomerstilte. Nou, wat niet helemaal stilte was voor Jan zelf. Want vorige week had hij 3 dagen op rij zijn 30-jarig jubileumconcert in Volendam. Het was echt fantastisch. We waren erbij met sterren. En er zijn beelden gemaakt. En die zie je volgens mij, in mijn hoofd gezegd, in oktober op NPO 1. Natuurlijk bij Avro het Ros.
1: Vrijdagmiddagquiz.
0: En daar is het hoog tijd voor. Zelfs een beetje laat, zeg. We moeten een beetje vaart maken. Het is 9 minuten voor 5. En we spelen een nieuwe vrijdagmiddagquiz. Dat doen we met Glenn uit Huizen. Glenn is logistiek medewerker. Nou, ik hoop, Glenn, dat je nu op dit moment niet op de elektrische pompwagen staat.
2: Nee, zeker niet.
0: Oh, je staat... Oké, je bent thuis of ben je wel op het werk?
2: Nee, we waren onderweg, maar we zijn even stil.
0: Oh, kijk. Oh, je hebt zelfs de auto ervoor stilgezet om even mee te spelen. Waar ga je naartoe dan, Glenn? Waar gaat de reis heen?
2: Naar huis toe.
0: Oh, je bent onderweg van werk naar huis.
2: Ja.
0: Oh, kijk eens aan. Dat doe je goed, dat je even de auto ervoor stil hebt gezet.
2: Ja, zeker.
0: We willen ook niet dat jij een boete riskeert doordat je meespeelt met de vrijdagmiddagquiz.
2: Nee, zeker niet, hè?
0: Nee. Zeg, gaat het verder allemaal goed met je?
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat ga je van het weekend allemaal doen, Glenn? Heb je nog leuke plannen, ideeën?
2: Ja, zondag even... Ja, zullen we het maar zeggen... Zondag naar Ajax Heerenveen toe.
0: Ah, je gaat naar Ajax Heerenveen?
2: Jazeker.
0: Ah, dat winnen we wel met 3-1, denk ik.
2: Ja, ik hoop het ook.
0: Ik denk dat Heerenveen wordt een verrassing dit jaar. Ik denk wel dat ze gaan scoren. Dus 3-1, ja.
2: Ja.
0: Maar wij zijn sterker. Wij hebben Julian Brandt en Mark ter Stegen. Ja, goed, niet te veel over onze voetbalvoorkeur. Want dan krijg ik allemaal mensen tegen me straks in de NPO luisteren die voor Feyenoord de PSV en weet ik veel wat zijn. Glenn, jij gaat meespelen met de quiz. Jij weet denk ik wel hoe het werkt, hè?
2: Ja.
0: Je krijgt 2 minuten de tijd waar je 8 vragen in mag beantwoorden. En 4 moet je er minstens goed hebben voor het Sterren NL prijzenpakket.
2: Ja.
0: Ja, nou ben je er klaar voor, Glenn?
2: Zeker.
0: Nou, daar gaan we dan. Waar is het gras altijd groener als het ergens anders beter lijkt te gaan dan bij jou?
2: Bij de buren.
0: Yes. Uit welke kinderserie komen de boeven Vlugge Jaapie en B100?
2: Mijn favoriete serie, Bas en Adriaan.
0: Ja, Bas en Adriaan. Vorige week vierde Jan Smit zijn jubileum in Volendam. Hoeveel jaar zit Jan Smit in het vak?
2: 30 jaar.
0: Ja, 30 jaar. Maak de titel van dit nummer van René Karstaf. Dat interesseert...
2: Met echt geen ene reet.
0: Ja, nou, die zijn in ieder geval binnen. We gaan gauw door met de Zing Door-vraag. Zing door waar het nummer stopt.
3: Ik ben het alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij.
2: Welkom in Europa, blijf niet tot ik doodga. Europa, pa, Europa, pa.
0: Nou, eens even luisteren.

0: klopt inderdaad helemaal als Europapa van Joost. Welke plaat is deze week de snelste stijger in de Sterren NL Top 25? Waarbij ik een kleine tip geef. Het is een duet tussen een rapper en een zanger.
1: Dan ga ik voor Donny en Robert van Hemert.
0: Met welke plaat?
1: Fisherman's Friend.
0: Fisherman's Friend. Klopt. Welk seizoen heeft André Hazes in zijn bol?
1: De zomer.
0: Hij heeft de zomer in zijn bol. Dat klopt helemaal. Nou, jij gaat echt als de brandweer. Dat betekent, we zijn bij de laatste vraag. Als je deze goed hebt, dan heb jij alle vragen goed beantwoord. Dus ik ga het even spannend maken. Glenn.
1: Ja?
0: Glenn uit Huissen. Als jij wil dat ik mijn stem weer helemaal ver... dan moet je deze goed hebben. En dan heb je ze allemaal goed. En dan gaan we altijd een beetje in extase hier in
1: Ja.
0: De laatste vraag van de quiz. Wat is de komende week de Sterren NL paradeplaat?
1: Dat is de 3J's met Je zit in mijn hoofd.
0: Body. Dan moet je deze goed hebben. En dan heb je ze allemaal goed. En dan gaan we altijd een beetje in extase hier in
1: Ja.
0: De laatste vraag van de quiz. Wat is de komende week de Sterren NL paradeplaat? Paradeplaat.
1: Dat is de 3J's met Je zit in mijn hoofd.
0: Body. Klopt dit?

0: dat doet hij volop hoor. De zon schijnt buiten, het is 35 graden. En daarom vieren we Perry's Weekend Party vandaag als Perry's Summer Party.
1: Perry's Weekend Party.
0: Cozy Alberts hoor je op Sterren.nl. Het is bijna 5 uur, we gaan zo meteen het weekend inluiden. En met welke plaat mag dat zijn? Ik zoek echt een van de lekkerste zomerplaten ooit gemaakt. Welke is dat volgens jou? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. En verder het komende uur, een uur lang alleen maar verzoekjes. Dus mocht jouw plaat niet als eerste worden gekozen, kans groot dat die ergens in het komende uur wel voorbij gaat komen. Dus laat me weten, wat wil jij horen? Dit is tot het nieuws van 5, Emma Heesters en Hartenbreker.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Een driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou Renate, dankjewel daarvoor. Dan gaan we gauw naar Edwin Gerritsen. Hij zit bij de ANWB. Edwin, hoe is het nu op de weg?
3: De files zijn wat afgenomen. Er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Os en Ravenstein 3 kwartier extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
2: Dankjewel Edwin. Wij gaan beginnen met een uur lang verzoekjes. Laat maar weten, wat wil je horen? Dat doe je in de NPO Luister-app.

0: 4 zomers lang.
1: Dit is Paddy Summer Party. Sterren NL.
0: En dat is precies wat we dit hele uur gaan doen. Alleen maar verzoekjes draaien. Liedjes die jij dus in je hoofd hebt, die je al de hele week bijvoorbeeld graag zou willen horen. En dit is dan het moment dat die op de radio voorbij kan komen. Jouw favoriete plaat. Je vraagt ze aan via de gratis NPO luisterapp. Daarnaast hebben we nog een kleine extra verrassing. We hebben natuurlijk de quiz gespeeld waarbij je kans maakte op het Sterren NL prijzenpakket. Verder, omdat het vandaag zo bloedheet is en wij hier de strandlakens weer op voorraad hebben. Jawel, geven wij zo meteen een aantal strandlakens weg. Dat doen we door middel van een codewoord. Een codewoord die je lekker veel mag appen. Word jij teruggebeld dan en je schreeuwt dus een bepaald woord die wij opgeven. Dus we bellen je in de uitzending, neem je op met dat woord. Dan krijg je van ons het Sterren NL strandlaken. Daar wil je mee gezien worden, hoor. In Scheveningen, Bergen aan Zee. Ik weet waar je allemaal mooie plekjes hebt hier in Nederland. Zat. Of ergens op strand Horst of zo. Mooie plekjes waar je dat ding mee naartoe kan nemen. Hij ziet er ontzettend goed uit. Hij ligt hier in de studio, Bodi. Omschrijf hem eens eventjes.
2: Dat is wel een ding. Eens even kijken.
0: Ga hem nou uitvouwen.
2: Ja,
0: zonde, man.
2: Ja. Je kan eens wel wat opvouwen.
0: Oh, ja.
2: Het is een soort zalmroze.
0: Ja.
2: NPO Sterren NL logo erop.
0: Mooi hoor.
2: Ritme van de zomer. Nou,
0: het ritme van de zomer. Nou mooi, dat is wat jij straks kan winnen hier bij Perry's Weekend Party. We geven er een aantal weg. Hoe? Met welk woord? Je hoort dat zometeen. Eerst even wat verzoekjes voor Kennis zometeen. André Hazes, laat de zon maar schijnen. Eerst ga ik John even blij maken met zijn verzoekje.

0: Dat het zo lekker weer is buiten met André Hazes. En laat de zon maar schijnen.
1: Stem NL, het ritme van de zomer.
0: Ja, ik zei het net al, we gaan dus even wat strandlakens weggeven hier. En dat doen we op een hele leuke manier. Je mag even de NPO Luister-app erbij pakken. En zoveel mogelijk als dat je kan, als dat je wil, het codewoord gaan sturen. Als je dat codewoord stuurt, die ik jou zo meteen ga geven, is het daarna een feit dat jij misschien gebeld kan worden. Als je gebeld wordt, straks in de uitzending, dat is nou pak een beetje binnen nu in een minuut of 10, dan roep jij bij het opnemen van de telefoon. Wat is een beetje warm hier, hè? Het is een beetje warm hier, hè? Dat is hetgeen wat je dan moet zeggen. Onthoud dat even. Het is een beetje warm hier. En dat mag je schreeuwend doen, dat mag je... Het is een beetje warm hier. Mag ook, hoor. Maar het leuke is een beetje enthousiasme van je afspat. Het woord wat je mag appen daarvoor is... snikheet. Dus app even zoveel mogelijk snikheet. Ja, ik snap dus misschien wat verwarrend. Het woordje snikheet mag je gaan appen in de NPO Luister-app. Doe dat zoveel als dat je kunt. En als we jou zometeen bellen en jij neemt op met het is een beetje warm hier, dan krijgen we van ons het SterrenNL strandlaken. Komt helemaal goed. Kan misschien van jou worden vandaag. Ik ga Jimmy even blij maken, want Jimmy die stuurde van... ja, Perry, waar blijven Lucas en Gea nou? En die hebben een leuk zomerplaatje gemaakt. Die heet Samen met jou op het terrasje. Jimmy, dit is Genieten Geblazen. Dankzij jou, Lucas en Gea op Sterren NL.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Mars Hoogramer en ik ga zwemmen. Ik kreeg een appje van Michel. Die zegt, ah Perry, wat zou het toch leuk zijn als mijn twee meiden van 3 en 5, Loes en Fien, in de auto een nummertje voor hun horen. Zwemmen van Mars Hoogramer. Nou, bij deze, lieve Loes en Fien, deze was voor jullie.
2: Sterren NL, de hele zomer lang.
1: Als je een leuke plaat wil horen, dan laat je dat even weten via de NPO Luister-app. Tot aan 6 uur draai ik alleen maar verzoekjes. Dan nu, B.O.V. gaat er vandoor met het Sterren.nl strandlaken. Ik geef er zometeen nog eentje weg. Dus als je nu buiten de boot valt, dan heb je zometeen nog een kans. En als je zometeen opneemt, is hetgeen wat je moet zeggen. Het is hier, wat is het warm hier, hè? Wat is het warm hier? Het is hier snikheet. Nou, wat je wil roepen, roep je maar weet je niet, Rand. Wat is het warm hier? We gaan nu bellen met de potentiële winnaar of winnares. En eens even kijken of er wordt opgenomen met de juiste woorden. Is altijd spannend, hè? Kijken wie we aan de lijn krijgen. Nou, stil blijven. Nou. Als deze niet opneemt, hè, dan...
3: Dat is Snake Heat hier.
1: Wat is het?
3: Snake Heat.
1: Dat is niet juist. Oh, met wie spreek ik?
3: Met Jiri.
1: Met Jiri. Ik kijk hier naar de jury. Die zegt, dat is niet hetgeen wat gezegd moest worden. Wat was het dan, Bodhi?
4: Ja, dat ga ik niet zeggen, want dan de volgende die moet
1: ja,
4: het
1: zeggen.
4: Ja,
1: maar we mogen het best wel een keer zeggen wat het wel zou moeten zijn.
4: Het is een beetje warm hier.
1: Het is een beetje warm hier. Oh, Jiri. Doe de volgende ronde weer mee, ja?
3: Ja, doei.
1: Oké, okay, doei doei.
3: Yo.
1: Oh, je bent wel streng, Bodhi.
4: Ja, hey.
1: Ja. Het is ook die strandlakens geven niet makkelijk weg. We gaan de volgende bellen in het rijtje. Wordt het juiste genoemd, ja of nee? Ben benieuwd. Het is een beetje warm hier.
5: Wat is het warm hier?
1: Ja! Ik zie een voorzichtig knikje. Met wie spreek ik?
5: Met Marianne Douwers.
1: Marianne, jij krijgt het Sterren.nl strandlaken.
5: Dankjewel.
1: Van harte gefeliciteerd. Ik wens je er veel plezier bij, Marianne. En een heel goed weekend, hè?
5: Ja, u ook een heel goed weekend. En blijf zo draaien.
1: Nou, gaan we zeker doen. We gaan door met die zomerzins. Want deze is ook nog aangebracht. Lekker fout, lekker top. Guillermo en Tropical Daddy. Dit is toppertje. Doro.

0: wij die borden. Als je het hoort, dan heb ik wat de neiging om mijn borden kapot te gooien. Ik heb dat nog nooit gedaan, servies kapot gegooid op de grond. Jij wel?
1: Nee, ook niet.
0: Er zijn restaurants waar dat vroeger kon, meen ik. Of is dat er nog steeds?
1: Ik heb geen idee.
0: Van die Griekse-achtige restaurants, die heb je, hè?
1: Ja,
0: de Griek.
1: Ja.
0: De Griek. Je hebt ze overal wel, in elke dorp en steden. Maar is dat zo, dat je daar dan borden echt letterlijk op de grond kapot mag smijten? Dat lijkt me heerlijk.
1: Oh.
0: Ja, dat lijkt me fijn. Een keertje wel. Ja. Nou ja, goed.
1: We gaan even een bordje halen.
0: Ja, zoek maar een bordje.
2: Zomer, Stem NL. Jouw nummer 1.
0: Wordt straks wel even stofzuigen hier in de studio. Goed, het is tijd voor het tweede woord. Voor het Sterrenel strandlaken. Is echt een mooi ding, hoor. Het is echt een groot ding ook. Je kan er bijna met je hele familie op zitten. Zo groot is die als je hem helemaal uitvouwt over het strand. Het woord wat je nu mag gaan appen in de NPO Luisteren, die zeg ik wel even als eerste, voordat je weet wat je mag gaan schreeuwen straks als ze je bellen. Het woord wat je vanaf nu mag gaan appen is het woord strand. Moeilijker is het niet. Het woord strand. Dit is ook het laatste laken meteen wat ik ga weggeven in deze show. Dus de laatste kans ook. Strand is het woord wat je mag gaan appen in de NPO Luisterapp. En als je straks wordt gebeld hier in de uitzending, dan is hetgeen wat je moet roepen: zon zien zakken in de zee. Nou, hoe makkelijk is die? Daar kan geen misverstand over bestaan, hè? De zon zien zakken in de zee. Dat is het enige wat ik dus wil weten. Het woordje strand mag je dus nu appen in de NPO Luisterapp. Ga ik voor Christian eventjes een plaat draaien. Hij wil deze horen. Vanuit hun vakantiehuisje. Dit is Ferry de Roze Flamingo.

Justin Wild op Sterren NL Radio. Daar waar wij zometeen nog een strandlaken weg gaan geven. Het is de laatste ronde om kenbaar te maken dat jij dat strandlaken heel graag wil hebben. En het is heel makkelijk. Je hoeft alleen maar het woordje strand te appen in de NPO Luisterapp. Doe dat lekker zoveel als dat je kunt. En wie weet, bellen wij jou zometeen terug. En is hetgeen wat je moet zeggen. Zon zien zakken in de zee. Zon zien zakken in de zee. Dat is het enige wat je hoeft te zeggen als

0: Je vindt de warmte gewoon hier in Nederland.
1: Zomer, Stemmen NL, jouw nummer 1.
0: Maar ook aangevraagd trouwens, John West en Lange Frans door Arend. Ze wilden horen, wat een hete zomer. Nou, we gaan weer een strandlaken weggeven. Misschien wel aan jou als we jou gaan bellen. Het enige wat je dan hoeft te roepen als je opneemt, zon zien zakken in de zee. En doe je dat niet, moeten we helaas iemand anders gaan bellen. Dus we gaan eens even kijken wie we aan de telefoon gaan krijgen en of diegene dus bereid is om dit te roepen, te schreeuwen, te zeggen. Spannend genoeg. Überhaupt of er wordt opgenomen. En waar deze persoon zich bevindt. Nou.
2: Zon zien zakken in de zee.
0: Wat zeg jij?
2: Zon zien zakken in de zee.
0: Harder!
2: Zon zien zakken in de zee!
0: Ja! Wie spreek ik?
2: Met Julia.
0: Dag Julia. Julia, waar bel jij vandaan?
2: Van Reuver.
0: Reuver. En Julia, wat doe jij voor de kost? Wat heb je van de week gedaan?
2: Ik heb hard gewerkt.
0: Hard gewerkt. Wat doe je?
2: In het ziekenhuis.
0: In het ziekenhuis.
2: Ik ben operatieassistent.
0: Oh, oké. Doe maar. Nou ja, je krijgt van onze strandlaken, zodat jij de komende dagen even lekker op de strandlaken kan gaan uitrusten van die harde werkweek.
2: Ja, heerlijk.
0: Hey, Julia, dank je wel. Ik wens je een mooie dag.
2: Super, dankjewel.
0: Doeg.
2: Doeg.
3: Uno.
2: Doeg.

0: feestavond. Dus we gaan vanavond knallen, hè. We weten alleen niet wie er komt. De artiesten zijn.
1: We zullen het wel zien.
0: We zullen het wel zien, Perry. Ja, misschien kom jij wel, Perry.
2: Oh, misschien.
0: Maar goed, we wouden even een gezellig plaatje aanvragen. Want we gaan natuurlijk weer op Curaçao-tour. We gaan weer op vakantie in de Curaçao. Kun je dat nummer even draaien van onze Alex uit Noordwijk? Curaçao, Curaçao, chillen op de Antillen. Nou, Per, ik zou zeggen, maak er een mooie show van. Een fijn weekend. De groetjes aan je vrouw en aan je dochter. En we spreken elkaar weer. Dag, Perry. Yo. Groetjes van Lexi, Wendy en Michelle. Hoi, hoi.
2: Nou, dankjewel, toppers. Even een lekker plaatje nog voor jullie.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer langs de

0: kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes, dankjewel. Dan gaan we nog één keer naar de ANWB, naar Edwin Gerritsen. Edwin, dat zal een beetje afnemen, hè, op dit moment.
2: De files nemen af. Er staat nog 50 kilometer bij elkaar. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is de rijbaan dicht voor Roosendaal-West door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. In Zeeland op de N62 richting het noorden is de Westerschelde-tunnel dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N256 Goes richting Zierikzee een half uur extra reistijd.
1: Edwin, dankjewel en een fijne avond.

Hij wint er geen doekjes om, hè, deze Wolter Kroes. Wat een heerlijke dag op Sterren NL. Nou, inmiddels is het weekend in volle gang. En heb ik het idee, we zitten natuurlijk midden in medio augustus, maar dat er ook weer steeds meer mensen terugkomen van vakantie. Kan het kloppen? Dat het er een beetje op zit. Ja, je zit nu geloof ik in de laatste 3 weken van regio Midden, uit mijn hoofd gezegd. Nou, andere regio's hebben niet zo in mijn hoofd, maar ik heb het idee dat steeds meer mensen terugkomen naar Nederland. Nou, mocht je terug zijn van vakantie, welkom terug in het allermooiste land van wat er is. Tenminste, vind ik, ik hou echt van Nederland. En ik hoop dat je het leuk gehad hebt. Als je een leuke vakantie hebt gehad, stuur mij even een leuke vakantiefoto. Vind ik leuk. Dat geeft altijd even zo'n extra sfeer aan de NPO Luisterapp. Even een foto sturen van jouw vakantie, je mooiste vakantiekiekje. En dan neem ik die zo meteen even mee. En verder, als je nog iets leuks wil horen in vorm van een verzoekje, nou,

Raimundo Bailando. En wat je misschien niet meer weet, of misschien wel, geen idee, is dat zij ooit de medepresentatrice is geweest van het muziekfeest op het plein, samen met Jan Smit. Ja, we hebben een behoorlijke binding met deze Belle Perez. En wat een heerlijke plaat blijft dit toch, hoor. Het is zomers, het is warm, bloedheet. De een zegt wat lekker, de ander zegt weg met die pleuren zitten. Nou, ik vind het op zich wel even lekker, hoor. Maar ik ben ook blij dat het volgende week weer een graad of 2,23 wordt en dat we ook weer wat regen krijgen, want ja, dat sproeien van die tuin, dat gaat ook hoger in de papieren lopen. Het is sowieso voor de natuur goed als er even wat regen valt. Want al die natuurbranden om ons heen, dat is ook niet best, hè? Zometeen heb ik Bram Bongers voor je met het perfecte recept. Na Tom Haver, we blijven even de zomerse sferen met Zomer in je ogen nu op Sterren.

0: hebt.
1: Als je Bram tegenkomt in Bram Bongers, zeg je... Enne, Bram, enne.
2: Perry, Perry's weekendparty.
1: En zal hij zeggen, ja, ook enne. Ja, hoe is het met je? Dat is een Limburgse. Het perfecte recept op sterren voor Tom Haver en Zomer in je ogen. En er komt nu een plaat aan, lieve vrienden van de radio. Ik weet zeker, als je de eerste klanken hoort van deze plaat... dan word je enthousiast. Dan word je blij. Dan krijg je adrenaline en dan wil je de radio alleen maar hard zetten. Ik heb het over de Wild Styles en Niels Geuzenroek. Ja, we gaan echt eventjes rammen op de vrijdagavond, hoor. Met Year of Summer, nu op sterren.

Zo klinkt hij wel, hè? Daarvoor Raymond Hermans en mijn favoriet. Ik ga zo meteen even checken in de NPO Luisterapp of er wat leuke vakantiekiekjes voorbij zijn gekomen. Als ik nu even snel ververs. Ja. Ik zie heel wat leuke foto's. Nou, mocht je een leuke vakantiekiekje hebben en daar ook wel een beetje onderschrift bij hebt, dus waar het is, waar je bent geweest, waar ik naar zit te kijken, dan hoor je dat zo meteen even op de radio. Ik kan geen plaatjes laten zien, maar ik kan natuurlijk wel omschrijven. We blijven een beetje in de feeststemming. We gaan zo meteen even in de Polonaise met Frans Bauer. Heb je even voor mij? Eerst even deze lekkere van Tim Immers. Dit is Liever dan Lief op de nummer 1, Sterren NL.

Holleborst heeft meegezongen, Frans Bauer en Heb je even voor mij. Hij deed hem ook bij het 30-jarig jubileumconcert van Jan Smit. Nou echt, als er een dak zat op dat terrein, dan vloog hij er vanaf. Wat een feest daar, zeg. Ja, alleen maar complimenten voor Jan en zijn team. En ik heb Jan ook nog even persoonlijk een appje gestuurd. Ik vond het echt fantastisch geregeld allemaal. Kan niet anders zeggen. We waren erbij met Sterren en Elf. Het was mooi, het was goed, het was fijn. Eens even kijken wat voor appjes er allemaal binnenkomen over mooie vakantieplekken. Nou, Mark, die stuurt een appje, die zegt... ik ben aan het Gardameer geweest in Italië. Het was echt fantastisch. Kijk eens, Perry, dit was de zonopkomst op een van mijn vakantiedagen. Ja, prachtig, prachtig. Je zou zo graag via de radio jouw deelgenoot willen maken van deze foto. Het is mooi. Lars, die stuurt ook een appje. Die zegt, Perry, we zijn in Nederland gebleven. Nou, daar hebben we geen spijt van. We hebben het heel fijn gehad op een... ja, hij zegt wel welk vakantiepark, maar ja, mag je natuurlijk ook niet zeggen. Hè? Reclame en zo. Het is een heel bekend vakantiepark hier in Nederland in ieder geval. Met een beer als... als mascotte. En dat hebben ze heel leuk gehad. Ja, dat snap ik ook wel. Kijk, voor weer hoef je echt niet ver te reizen, jongens. Hè. Dit jaar is het meer 30 graden dan dat het kouder is. Het is ongelooflijk lekker. Nou, fijn dat je het goed hebt gehad. En Joost, die is nu op vakantie. Die luistert vanuit de Spaanse Costa Brava. Die zit ook een foto van de zon. Ja, kan niet anders. Want daar is mooi weer. Sander, die luistert ook mee. Die stuurt een foto van zijn caravan. En zegt, Paddy, ik heb afgelopen jaar een caravan gekocht. En vandaag dit jaar voor het eerst mee op vakantie geweest. Ik heb er geen spijt van. Heerlijk zeg. En ook met een airco-unit erbovenop. En dan stuurde ze een foto van zijn caravan met die dikke grote airco-unit erboven. Nou, dat is een mooi bakkie, Sander. Ik denk dat je daar heel veel plezier in hebt beleefd dit jaar. Of ben je nog steeds nu op dit moment op vakantie? Rick, die zegt, wij moeten nog. We hebben het nog te goed. We gaan naar Gran Canaria toe over 2 weken. Nou, dat is een goed vooruitzicht. Doe ze daar de groetjes op het prachtige eiland. En als je nog een tipje nodig hebt, Rick, dan weet je me te vinden. Dani die zegt, ik luister mee, Perry. En ik luister niet zomaar mee vanuit Duitsland. Ik ben bij mijn ouders op vakantie. We zitten in Zuid-Duitsland. En we gaan morgen naar dat leuke grote pretpark in Zuid-Duitsland. Al die Europese landen en zo. Ja. Dat is het Europapark. Mag ik 1 keer zeggen? Ja, als je er nog nooit geweest bent, is een pretpark. Ik kan het je alleen maar aanraden. Het is fantastisch. Goed, als je nog een leuk verzoekje hebt, laat het eventjes weten via de NPO Luister. Ik ga door met zomerse muziek draaien zometeen van de jeugd van tegenwoordig. Get Spanish!

meest van die liedjes die hoor je normaal gesproken niet zoveel op Sterren en Helm. Als dat dus ook mooi weer is. Hè. We hebben echt een fantastische zomer in Nederland. Dan stoffen we deze liedjes even af en dan drijven ze weer eens. De jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. En dit is ook een plaats.

die door veel mensen in de muziekwereld werd genoemd, is 72 jaar oud geworden. En heel veel radiostations in Nederland die draaien nu vlak voor 7 uur een prachtige plaat die door Pim zelf geplucht is. Pim, dank je wel voor alles. Pim, dank je wel voor de muziek. En natuurlijk draait SterrenNL met heel veel liefde deze plaat voor jou. Cloud, dit is C'est la vie.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
3: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
2: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden

Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laatst een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de school weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg,

0: Hoe neem je s'avonds naar buiten deuren?
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt.

0: gedeputeerde staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Bro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
2: Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weer spreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare

ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Dat wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.